0: digitaal te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts-toernooi 7 keer. Een record. Het is best een warme nacht. 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet. Maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder een zonnige periode. En in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: the courage.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Al in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het onderhoud.

0: Van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden, later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt.

0: Het privéschip van prinses Beatrix kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurt op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwacht bezocht. En riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. De concerten van rapper J over een week in het Arnhemse Gelderdom gaan gewoon door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. De burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden laat op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: info op radionoordzee.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws: yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
13: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Open nu gratis ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
24: Honda, the power of dreams.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Direct.
3: Chef Special.
2: Jan Smit.
3: La Fuente.
2: Eada Borsato.
3: Hanna May. Mara Julia.
2: En Yves Berendsen.
3: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
2: Zorg dat je erbij bent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is niet normaal meer.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu

Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida. Er raakte niemand gewond. Volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er nou precies misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en 7 na 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Nijmegen richting Gorinchem, tussen Tiel-West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht, 2 kilometer file. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Maan en Soesterberg, 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.
2: 200% puur

0: omdat het naspel net zo belangrijk is als het voorspel. Guus Meeuwis en Van Gant en het is een nacht.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen en het is bijna weekend. Oh, lekker hè. Hou vol, hou vol. Radio Noordzee maakt je wakker met de knallers van Nederlandse bodem. 200% puur Hollands. Ja, hoef je helemaal niks voor te doen, hè. En deze ochtend gaan we lekker wakker worden. Pardon, met, dat is de koffie. Ik heb net 2 bakken koffie achter elkaar. Moet je ook niet doen, Stoet. Moet je niet doen. Krijg je opvliegers van. We gaan zometeen wakker worden met Lustrum, Numidia. En deze ochtend hebben we Marloes op de koffie. Die komt een bakje koffie drinken. Kortom, het wordt een lekkere ochtend om eventjes wakker te worden gewoon. Toch? Dit is Noordzee, station waar je 's middags naar huis rijdt met René Verkerk.

heb het eerder gezegd deze week, maar ik wil toch nog even benadrukken. Mocht je het hebben gemist, Numidia was 2 weken geleden in de studio bij René Verkerk in de middag. Wat een middag. Deze dit nummer live, ik bleef geloven. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar iedereen had kippenvel. Echt van top tot teen. Die beelden vind je op radionoordzee.nl. Echt de moeite waard om even te checken. Dus check eventjes radionoordzee.nl. Vind je sowieso veel filmpjes van artiesten. Is leuk toch?

mooie en snelle. En ik heb ruimte voor jouw nederpop pepper. Maar ik wil wel eigenlijk aan je vragen om er even goed over na te denken. Want ja, het weekend staat voor de deur. Ja, we hebben weer zin om even lekker te ontspannen. Welke plaat geeft jou nou die boost om het weekend in te luiden? Geef het door via radionoordzee.nl. Dan ga ik die plaats voor je draaien. Dus welke nederpop pepper wil je horen? Geef het door, radionoordzee.nl.

0: willen zijn.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
3: meer. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht.

0: Vrijdag.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1+1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
9: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Uithoorn in Noord-Holland hebben tegenstanders van een AZC voorstanders bekogeld met flessen, eieren en rookbommen. De politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders was er ook bij. Hij sprak de tegenstanders toe. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. En een fikse tegenvaller voor het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het dan ook tropisch heet tot 33 graden. Vanavond vooral in het Zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur.
16: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 km file tussen Afrit Beek en Knopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borstelen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel

0: Oh, ik kan het niet eens. Ouder, deze voor mijn sample toch? Weer een dagje ouder hoorde je van Flemming, Sneller en Trovi.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, een oppepper die je kunt gebruiken zo op de vrijdag. De laatste loodjes voordat je weekend weer losgaat. Dat je op de bar kan gaan staan en aan de kroonluchters kan hangen. Zo ook deze leuke app van Michel. Hij zegt Sylvan, ja, ik zou heel blij worden van een gezellige uit het zuiden van het land. Kan dat? Liefste Rowan Herzen en Limburg, dat gaan we doen hoor.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Ja, dat altijd feest, hè, met Rowan Hazen en Limburg, de live versie, hoor je. Check, vanmiddag weer, vanaf 1 uur.
1: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
2: Ik ruik het weekend al.
3: Nee, dat ben ik.
1: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
2: Johnny, regel jij de bitterballen?
3: Hier, vangen.
1: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
2: Gezellig!
1: Elke vrijdag vanaf 1 uur. Op

0: is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
3: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info jointhemol.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Kom, pak je koffer.
23: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen vanwege de drukte in Ter Apel.

Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP-nieuws.

0: Maxine Babette hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag 29 mei. Je bent bij Radio Noordzee. Vandaag de Europese dag van de buren. Ik hoop dat je leuke buren hebt. Zo niet, nou, vier het niet. Heb je wel leuke buren, breng ze een appeltaart. Vandaag in Amsterdam gaat er een en ander plaatsvinden. Bijvoorbeeld dit verhaal. Het is een replica gemaakt door een man uit Haringhuizen. Een replica van de Gouden Koets. Ja, heeft er 6 jaar aan gebouwd. Waarbij hij de schilderijen, de schilderingen die verwijzen naar het koloniale verleden, heeft hij vervangen door schilderijen van verschillende diersoorten. Nou, en deze replica, deze Gouden Koets, die rijdt vandaag door de Amsterdamse Jordaan. Mocht je richting Breda moeten vandaag, hou er rekening mee, het is een weekendafsluiting voor werkzaamheden. Dus einde van de dag gaat alles daar dicht. En sneller komt eruit met een nieuw album. Spiegel, Binnenspiegel komt eruit.

van de Lubbe. De dijk. Nergens goed voor bij Radio Noordzee. Ja, zometeen Gordon Replay en Me Love You, Me Love You. En die gasten hebben wat van die gave danspasjes. Dat is, als jochie wilde ik ook in de boardband, maar ja, dat is nooit gelukt. Kan niet zingen. Zometeen hoor je ze en ook Donnie en Sven Versteeg. Plus, wij hebben ochtendkoffie deze ochtend met zangeres Marloes.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
6: vliegtickets.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: De Merkestorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
14: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit de brandstichting niet uit omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. PVV-leider Wilders heeft tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn toegesproken tijdens een demonstratie die volledig uit de hand liep. Die belaagde gisteravond de kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vanochtend aan de slag. De komende weken gaan ze bijna 50 mensen ondervragen over de aanpak van de uitbraak. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur gaat gauw omhoog en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en windstoten.

0: bij Noordzee, het station met 200% puur Hollands.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, aan de telefoon Marloes Oosting. Marloes, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, aan de koffie ook al, hè?
2: Ik ben aan de koffie, ja. Wel cafeïnevrij, maar ja, heerlijk aan de koffie.
0: Oh, want je wilt niet een beetje wakker blijven?
2: Nou, nee, ik heb altijd last van cafeïne. Ik word daar heel druk van. Ik krijg er hartkloppingen van, dus beter niet.
0: Ook agressief of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, gelukkig.
2: Wel hyper, maar niet agressief.
0: Maar Loes, leuk om elkaar even te spreken. Ja, je hebt een nieuwe single en daar bel ik je over. Ja, hij is al een paar weken uit. Als ik weg ben...
2: Ja, nou, de ene keer schrijf ik zelf liedjes. De andere keer laat ik een liedje schrijven. Maar soms krijg ik ook demo's toegestuurd. En dat is bij deze single het geval.
0: Oh.
2: Lex Gaarthuis, hij is beter bekend als radio DJ. Maar sinds kort is hij ook aan het tekst schrijven voor artiesten.
0: Ja.
2: En hij had me wat liedjes gestuurd. En daar zat eigenlijk een nummer tussen, deze dus. Die ik eigenlijk heel, heel tof vond gelijk. Lekker vrolijk. De tekst, dat sprak me wel aan. Dus zodoende bij deze single eigenlijk gekomen.
0: Ja, en textueel gezien, waar gaat het plaat over?
2: Ja, het gaat eigenlijk over van, ja, een beetje met een knipoog van, nou ja, je mist me pas als ik weg ben. Maar ja, prima, ik ga nu lekker mijn gang. Weet je wel, niet bozig of zo, maar een beetje meer met een knipoog van, ja, dat.
0: Ja, en Lex Gaarthuis heeft de tekst geschreven. Hij schrijft ook wel eens voor Wilfred René iets. Doet hij samen met Luc van der Praak, die trouwens ook hier bij Noordzee werkt. Gaat dit een terugkerende samenwerking worden of niet? Of weet je nog niet?
2: Nou, ik denk het wel, want ik kon hem nog niet, maar nu sinds de single hebben we redelijk veel contact. En het is gewoon een hele aardige man, maar gewoon de demo's die ik toegestuurd kreeg, vond ik ook echt heel tof. Kijk, ik krijg vaker demo's toegestuurd. Maar bij Lex vond ik ze eigenlijk allemaal wel leuk en dat heb ik eigenlijk niet snel.
0: Nee.
2: Ja, precies. Dus de demo's klonken ook heel goed. Gelijk, weet je, dat is ook wel eens anders geweest.
0: Ja, ja.
2: Dus nee, dat was zeker, het is zeker voor herhaling vatbaar.
0: Nou,
2: absoluut.
0: Leuk om te horen, Marloes. Wat zijn de dingen die er nog aankomen qua optredens en zo? Waar kunnen we jou gezien de komende tijd?
2: Ik ben elk weekend echt op pad. Al jaren, maar heel veel ook privé-optredens. Maar ook wel openbare, want ja, die tijd komt er weer aan natuurlijk. Veel festivals. Ik sta dit weekend op, hoe heette het? Vlaggentjesfeest. Dat is in Zoutkamp. Dat is redelijk bekend hier in het noorden.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk kunnen de mensen dan het beste lekker checken op mijn Facebook, Instagram. Daar ben ik heel actief. Daar deel ik ook veel dingen in mijn stories. Dus als ze eens een optreden willen bijwonen, is het misschien leuk om daar eens eventjes een kijkje te nemen.
0: Nou, hartstikke goed, Marloes. We gaan jouw single hier draaien bij Noordzee. Als ik weg ben, jouw nieuwe single. We knallen hem de eter in. Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars?
2: Nou, ik wens de luisteraars gewoon heel veel luisterplezier bij mijn allernieuwste single. Ja.

Dan de Buzonier volume. Ja, het is over naar voren als ik weg ben van Marloes Oosting. Allemaal platen die een beetje over verdriet gaan. Hè? Het is over. Och. Zometeen wat positieve muziek. Justin de Wild hoor je zometeen na deze van Roxy Dekker bij Noordzee.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
5: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest. 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl.
12: Boek nu! Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken, er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om twee groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. En rapper J, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon optreden in het Arnhemse Gelderdom volgende week. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
21: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: me in je armen. De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
1: Ja, voor de 29e mei 2026. Vanmiddag weer tussen 1 en 4. Estelle en Cruijff. En onze Johnny de Mol. Met Cruijff en de Mol. Opwarming voor je weekend. Niet vergeten, vanaf 1 uur gaan ze weer los. En vandaag ook veel qua muziek hoor. Miss Montreal viert vandaag haar 20-jarig jubileum. Met een concert in Amsterdam. En er is Douwpop in Hellendoorn. Dat vindt plaats tot en met de 30e. Dus tot en met morgen. Ga je er heel veel plezier, zou ik zeggen. De wekker gaat.

0: Sorië. Ja, daar roken ze geen marihuana, maar daar roken ze paling, dat weet je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Beetje flauw. Ja, het is tijd voor de Hollandse Meestergalerij en in dit geval een duet. We gaan wel eventjes terug in de tijd, hoor. Maar wel een plaat, ja, die leuk is. En misschien ben je wel artiest en zoek je nog inspiratie voor een nieuwe plaat of een remake. Nou, dan zou je deze plaat kunnen pakken, want ja, hij is volgens mij nooit gecoverd. Dus dat is dan een, ja, een kans eigenlijk, hè. Ik heb het over Sandra Remer, samen met Andres, Sandra en Andres. En als het om de liefde gaat, is dit...
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij. Ja.

kleine round-up doen van alle appjes die zijn binnengekomen deze ochtend. Dank daarvoor. En er zitten ook al wat verzoekjes bij. Dus daar ga ik zeker inlossen in de ochtendshow. Zometeen ook Abel voor je en Sven Versteeg komen eraan. En hier is Bram Bonkers. De ideale schoonzoon is dit. Grote

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Oh,
0: ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nog een half uur en dan begint de parlementaire enquêtecommissie Corona aan de verhoren. Die gaan zo'n 9 weken duren. Er moet dan meer duidelijk worden over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting. En voetballer Lionel Messi gaat toch naar het WK voetbal. Hij zit definitief in de Argentijnse selectie, want hij is op tijd hersteld van een hamstringblessure. Samen met de Portugees Cristiano Ronaldo haalt hij het record van 6 WK's. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat het helemaal stil. Tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door het takelen van een wals is maar 1 rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk tot 1:50 vanochtend. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Zwolle-Zuid. A67 Eindhoven-Venlo, 10 minuten vertraging bij Geldrop door een kapotte vrachtwagen.

nog steeds een beetje opvallende combinatie vinden. Lange Frans en Sven Verstegen. Boevenpad. Kijk, Lange Frans is natuurlijk een klein boefie. Laat eerlijk wezen. Maar Sven Verstegen, ja, dat is volgens mij de eerlijkheid hemzelf. Dus een hele aparte combinatie. Maar goed, leuke plaat hoor. Boevenpad hoor je. En daarvoor Abel en Neem Me Mee. Dankjewel voor de appjes die deze ochtend zijn binnengekomen via radionoordzee.nl. Hey Sylvain, goedemorgen. Karin hier uit Zwolle ging vandaag gezond doen. Maar de appeltaart op mijn werk, ja, die vanmorgen stond te wachten, die keek me iets te enthousiast aan. Is niet gelukt dus, Karin? Jammer. Hou vol, hè. Sylvain Omi uit Hoorn hier. Mijn kat schrikt tegenwoordig niet meer als ik aan het meezingen ben. Die heeft gewoon geaccepteerd waarschijnlijk dat je vals zingt. Ja, ik kan ook niet zingen, hoor. Hè? Hey Radio Noordzee, Esther uit Harderwijk. Ik wil rustig koffie drinken, maar ik sta gewoon weer mee te zingen. Zou je iets van De Kas kunnen draaien? Hart van mijn gevoel zou mijn favoriet zijn. Nou, die heb ik lang niet gehoord. Dankjewel, Esther. Gaan we voor je doen. Nu mijn Noordzee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hopla die veel langskwam, ook op Koningsdag trouwens. Werd hier veel meegezongen door groepen mensen, heb ik gehoord. Robert van Hemert en Donnie en Moetta nou bij Radio Noordzee. Niet vergeten, de lunch tussen 12 en 1. Die wordt vandaag voor de laatste keer gepresenteerd door Harry Vermeger met Stef Eckel samen. En daarna Johnny en Estelle. En zometeen Marleen Sauerpala, dames en heren. Ja. Veel plezier en een heel fijn weekend.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven.

even kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecuebeukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Rien, videodeur.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat die tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnemers te pakken. En deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen en normaal gesproken is dat 150. Het warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur

We zijn één wereld van Jeroen van der Boom en daarvoor Suzanne en Freek halverwege. Maar we beginnen natuurlijk pas, we zijn helemaal niet halverwege. Gezellig dat je erbij bent. Een hele goede morgen op deze vrijdag 29 mei. Ik voel zelf heel veel vrolijkheid opkomen, want ja, het is alweer bijna weekend. En ik ben lekker vrij, dus ik kan me daar erg op verheugen. Leuk dat je luistert dus naar Radio Noordzee. Marleen hier, we brengen ook bij Radio Noordzee jou vandaag lekker in dat weekendgevoel. Dat gaan we doen. En als we op de dag van vandaag even teruggaan in de tijd, dan was het 1953 dat de allereerste mensen op de Mount Everest stonden. Echt op de top dus, hè, dat unieke uitzicht. Dat was een Nieuw-Zeelander en een Nepalees die dat presteerde. Ook was vandaag in 1955 de allereerste file in Nederland, moet je nagaan. Het was namelijk toen, in dat jaar, eerste Pinksterdag, en mensen die trokken er massaal op uit. Het was niet eens dus een file vanwege mensen die naar hun werk gingen, maar juist een dagtripje deden. Er had nog nooit iemand meegemaakt, kun je je voorstellen. Het is nu gewoon een vaste rubriek, ieder half uur om de files op te lezen. Maar goed, die file die stond bij knooppunt Oude Rijn toen al, dat herken je vast wel. De eerste opstopping dus toen. Ook was dit de dag in 1974 dat Feyenoord de UEFA Cup wint door met 2-0 te winnen van het Engelse Tottenham Hotspur. En daarbij is het ook de eerste keer dat Nederland kennis maakt met voetbalgeweld. Want ja, die Engelsen die konden niet zo goed tegen hun verlies en die gedroegen zich als beesten. Wat brengt vandaag 29 mei? Dat gaan we natuurlijk merken. Het is even over 10. In ieder geval krijg je zometeen een shownieuws-update en lekkere muziek. Hè? Alles Nederlandstalig. Jari Hellegers en Monique die komen er nu aan.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Heftig nieuws voor Mart Hoogkamer. Zijn vader is afgelopen week opgepakt bij een politieactie in Leiden. Dit werd gisteravond bekendgemaakt door de Telegraaf. Volgens de krant werden Mart Senior en zijn partner Natasja op tweede Pinksterdag aangehouden dat zijn vrouw zouden hebben bedreigd met een vuurwapen of neppistool. Bij de zoektocht naar het duo werd er zelfs een politiehelikopter ingezet. Aan Shownieuws laat Mart weten: het is verschrikkelijk, ik weet er het fijne niet van, maar ik vind het wel heel erg om te horen dat het niet goed met hem gaat. En dan mooi nieuws voor de familie Oerlemans, want Fine, de 22-jarige dochter van Reinoud en Danielle, is afgestudeerd aan Harvard University. Dat deelt Danielle op Instagram. Gefeliciteerd Fine met je afstuderen. We zijn zo trots op je en kunnen niet wachten om te zien wat je gaat doen in het volgende hoofdstuk van je leven. Fine is de oudste dochter van Reinoud en Danielle. Het gezin woont al jarenlang in de Verenigde Staten. En Matthijs van Nieuwkerk die keert weer terug op tv. Hij gaat aan de slag bij SBS6. Hij gaat samen met zangeres Sherma Rouse een muzikaal programma maken over Aretha Franklin. Zo werd gistermiddag bekendgemaakt door Talpa. In het programma Soul Sister, Sherma en Matthijs in het voetspoor van Aretha reizen de twee Amerika in. En langs plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van de zangeres. Onderweg voeren ze openhartige gesprekken over ambitie, succes, tegenslag, kwetsbaarheid en de betekenis van muziek in verschillende fases van hun leven. Het programma komt dit najaar op de buis.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Heerlijk, André Hazes met Zomer. Straks natuurlijk voor de laatste keer deze week onze Radio Noordzeester Waylon. Maar eerst een bijzonder duet van Zoe Levi en Aaron Bloemaert. Blommaert moet ik zeggen, niet Bloemaert. En dat is misschien in Nederland nog niet zo'n hele bekende zanger, maar in België des te meer. Acteur, zanger, presentator. En hij won daar het derde seizoen van The Masked Singer. En de samenwerking met Zoe ontstond eigenlijk spontaan tijdens een studiosessie in Nederland. Hij wist helemaal niet dat Zoe daarbij zou zijn. Maar hun onverwachte ontmoeting zorgde er eigenlijk meteen voor dat ze een goede klik hadden. En ze begonnen ook meteen aan dit nummer te werken. Tranen van

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Zij hoort bij mij Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Wat een goede combinatie. Als je dat allemaal in de pan gooit, dan krijg je dus dit. Het is bijna 10:30. Zometeen natuurlijk onze Radio Noordzeester Waylon. En dat

0: Info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
12: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Attap.
15: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
20: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Voordat ik hier manager

0: Keizer heeft lekker gedanst. Dat klonk toch super vrolijk.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: Daar is het weer tijd voor. En ook vandaag, voor de laatste keer, is dat Waylon. Want hij was onze Radio Noordzeester deze hele week. Waylon, die 2 keer Nederland heeft vertegenwoordigd bij het Eurovisie Songfestival. Ik was in alle eerlijkheid 1 keer een beetje kwijt. Want de eerste keer, dat wist ik nog heel goed. 2014, met de Common Linnet. Daar had ik het op woensdag nog over. Met het nummer Calm After the Storm in Kopenhagen was dat. Toen eindigden ze op die knappe 2e plek. Daarna is het helemaal fout gegaan met dit duo. Maar hij wilde het gewoon nog een keertje doen, maar dan helemaal alleen. In 2018 heeft hij dat nog een keer gedaan. Stond hij weer op dat Eurovisie-podium. Solo dus, in Lissabon, met het nummer Outlaw in hem. Maar hij eindigde toen op een, nou ja, best wel teleurstellende 18e plaats. Genoeg over dat Songfestival, want hij heeft ook Nederlandstalige muziek gemaakt. Bijvoorbeeld deze samen met René Vroger.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel en Harry Vermeegen. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.

Juffrouw Toos was dat. We gaan richting de klok van 11 uur. En zometeen in het volgende uur natuurlijk de link van Marleen. Voor de laatste keer deze week is de link lente. En er zijn een heleboel Nederlandstalige nummers gemaakt over de lente. Die ook zelfs lente in de titel hebben. Vandaag dus die laatste link in deze serie. En dat allemaal na Emma Heesters en Rousseau. Die geplaagd worden door liefdesverdriet.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
2: normaal meer. De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
3: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info julienmol.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens, nu met

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Direct.
3: Chef Special.
2: Jan Smit.
3: La Fuente.
2: Eada Borsato.
3: Hanna May. Mara Julia.
2: En Yves Berendsen.
3: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
2: Zorg dat je erbij bent.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
5: vliegtickets.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting.
13: Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluff.

0: tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecurity bedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. En de grasmat van de Kuip in Rotterdam is na 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt wel als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Het gras van Telstar is het allerslechtst. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien. Met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Leuk dat je luistert. Je schudt die smoes gewoon uit je prademouw, zegt Senna. Leuke tekst vond ik dat, samen met Donnie. Daarvoor Agda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. En dat denk ik ook, want morgen is het lekker weekend. Ik hoop dat je daarvan kan gaan genieten. Laat Radio Noordzee jou nog de hele dag in die weekendstemming brengen. Want dat kunnen wij hier, dat weet ik 100% zeker. Dus even over 11, straks voor de laatste keer deze week de link van Marleen. De lentelink. Ik heb weer een mooie plaat uitgezocht, die gaat over de lengte. Het is een ode aan de lente, of een lente in de titel heeft. Hè? Straks hoor je er alles over. Eerst een vriendje en een vriendinnetje van mij, Maxine en Franklin Brown. Je zou kunnen zeggen, we delen hetzelfde trauma. We hebben allemaal meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. We zijn ooit een groepje gestart om samen op te treden, om samen dat trauma te verwerken, zou je kunnen zeggen. Was echt lachen, gieren, brullen met deze twee. Maxine, ja, die zie je altijd nog voorbij komen bij Edwin Evers. Die toert al jaren met hem, een fantastische zangeres. En Franklin Brown, die timmert aan de weg met zijn Tiny Little Big Band. Een geweldige stem heeft die man ook. Die gaat ook als een malle. Maar hier hoor je ze dus samen met hun liedje van het Eurovisie Songfestival. En zij zijn volgens mij op de 6e plaats geëindigd. Iets hoger dan ik. Daar baal ik nog steeds van. De eerste keer.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het populaire duo Suzanne en Freek is vanaf 13 juni te zien in een nieuwe documentaire van Videoland. De docu, die Suzanne en Freek We Vieren Het Leven heet, volgt ze in aanloop naar hun reeks uitverkochte concerten in het Gelredome. Videoland meldt ook dat de registratie van deze concerten vanaf 6 juni te streamen is. Vorig voorjaar maakte Suzanne en Freek nog bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft. De zanger wordt behandeld met levensverlengende medicatie en reageert daar goed op. Het koppel werd eind vorig jaar ouders van zoontje Sef. En dan goed nieuws voor alle Nederlandse fans van Ye, beter bekend als Kanye West. Hij mag naar Nederland komen om in Arnhem op te gaan treden. De artiest deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren. Ye treedt op vrijdag 6 juni en op maandag 8 juni. En dan heftig nieuws voor Mart Hoogkamer. Zijn vader is afgelopen week opgepakt bij een politieactie in Leiden. Dit maakte de Telegraaf gisteravond bekend. Volgens de krant werden Mart Senior en zijn partner Natasja op tweede Pinksterdag aangehouden dat zij een vrouw zouden hebben bedreigd met een vuurwapen of neppistool. En bij de zoektocht naar het duo werd zelfs een politiehelikopter ingezet. Aan Shownieuws heeft Mart laten weten: het is verschrikkelijk, ik weet er het fijne niet van, maar ik vind het wel heel erg om te horen dat het niet goed met hem gaat.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: De grotere vragen in het leven. Van mij alleen, van Jeffrey Heesen en Brace.
1: De link van Marleen.
0: Ja, deze hele week is de link van Marleen al het woord lente. Het lentegevoel. Nou, daar hebben Nederlandstalige artiesten best veel liedjes over geschreven. Er zijn een heleboel nummers die over de lente gaan. Of een ode aan de lente zijn. Of de titel lente in de titel hebben van het liedje. Vandaag dus voor het laatst een ode aan de lente. Dat komt van het album Windveren. Het is van Boudewijn de Groot. Dus geniet van deze laatste lentelink. Boudewijn de Groot met lente.
1: De link van Marleen.

0: Deze nacht vergeten we de tijd, maar ik ben de tijd niet vergeten, want het is bijna 11:30. En dat betekent dat jij nog een paar minuten hebt om mij te laten weten wat je zo meteen graag wil horen als ik een verzoekje draai. RadioNoordzee.nl, daar moet je zijn. Laat het me weten. En dan gaan we nu van de ene Marco naar de andere Marco.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Chris?
9: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren. Aldi.
0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus...
10: Dat gaan we vieren.

Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Wordt veel aangevraagd ook in het verzoekje. Maar ja, die stond al op de lijst. Dus ik heb gekozen voor een berichtje van Desiree. Die zei, soms verlang ik terug naar de jaren 80. En een nummer wat mij echt helemaal terugbrengt is een nummer van Toontje Lager. En dat heet Stiekem Gedanst. Nou ja, dit is ook echt typisch de jaren 80 sound. Een grote hit geweest. Dus ja, Desiree, ik snap hem wel. Ik ga hem natuurlijk voor je draaien. Dankjewel voor je berichtje. En ik weet

Gerard Joling, Maak me gek. En ik weet zeker dat deze twee mannen, Stef Eckel en Harry Vermeegen, jou gek gaan maken. Voor de laatste keer hoor je ze hier op Radio Noordzee de lunch presenteren. Dus we draaien ze wel, want ze hebben natuurlijk die plaat uitgebracht, het Oranjelied. Daar hoor je absoluut meer van hier op Radio Noordzee. Maar straks gaan zij het lunchprogramma presenteren. Tot 1 uur. Dus ik geef graag de microfoon aan ze. En ik wens jou een fantastisch weekend.

0: Zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Hé, hey, wacht even.
3: Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook 62.000 euro afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet eens ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. In het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van de McDonald's. Het meisje raakte zwaar gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe

0: Lunch. Samen met Stef Eckel en Harry Vermegen.
1: Guus Meeuwis, ik wil je. Ja, het is alweer vrijdag, Harry. Wat gaat de week weer snel voorbij?
2: Ja.
1: Dit is alweer de laatste keer dat we de lunch presenteren deze week.
2: Oh, en dan komt er niks meer. Dan zit onze taak erop.
1: Ja.
2: Volgende week mogen we niet meer.
1: Nee, helaas niet. Dan zit Guido van der Graaf.
2: Oh, nou ja. Ja, ik vind het jammer, want ik begin er net in te komen.
1: Nou, ik vind het helemaal leuk.
2: Ik begin het net leuk te vinden.
1: Ja.
2: Hey, nou ja, wie gaan we aankondigen nu dan?
1: Ja, we hebben er weer eentje voor jullie klaarstaan, lieve mensen. Senna, kleine vogel.

0: Monique Schmidt, ik wil je helemaal. En dan gaan we nu luisteren naar een heerlijke plaat, Harry, van Corrie Konings en Koos Alberts.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een gouden duo. Dat kan niet anders. Het liedje zit niet direct in mijn hoofd, maar dit moet gewoon een goed nummer zijn. Corrie Konings en Koos Alberts. Ja, beter krijg je het niet. Ik wil altijd bij je zijn.

0: Noordwend. Nieuw Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Een kilo mag ook wel, want het is vrijdag. En het weekend is nu toch echt in zicht. En dat vieren we alvast met de beste muziek van eigen bodem hier op Radio Noordzee.
1: Mag ik nog even wat zeggen over die Jan Smit?
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is toch buitengewoon knap hoe die jongen zichzelf zijn hele carrière maar door blijft gaan. Ik bedoel, dat is ongelooflijk. Hoe lang is die nou al niet bezig? Sinds, geloof ik, de uitvinding van het Nederlandse lied doet hij al mee. Hij treedt al, weet ik, 30 jaar of 35 jaar op. Die gozer is nog amper 40. Ik heb nog het volkslied met hem opgenomen. Op het havenhoofd van Volendam. Toen was hij 12. En toen stond hij daar voluit het Wilhelmus te zingen. En nu gaat maar door. Het houdt niet op. Hij komt altijd weer met een nummer wat aanslaat. En de mensen vinden hem leuk en aardig. Dus hé.
0: Ja, laten we hopen dat hij nog heel lang...
1: Is toch een ongelofelijke kwaliteit?
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: laten we hopen dat hij nog heel lang lekkere muziek voor ons mag maken. Maar er staat ook weer nieuwe muziek klaar, Harry. Onder andere Samuel Welten en de Bankzitters. En ook Emma Heesters hebben we nog voor je klaarstaan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Kom, pak je koffer.
10: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
20: Check werken.belastingdienst.nl.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
24: Dit is niet normaal meer.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop.

Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Radio Noordzee Lunch met Stef Ekkel en Harry Vermegen.
1: Nou, wij gaan nog even helemaal nergens heen, Emma Heesters, want het is hier veel te gezellig bij Radio Noordzee.
2: Ja, dat klopt. Maar we gaan zo luisteren naar Drukwerk met Dialoog tegen mij. Maar Drukwerk die zat bij dezelfde platenmaatschappij waar wij vroeger, Spaan en ik, dan bij zaten. En daar zat Rob de Nijs bij. En dan waren wij liedjes aan het opnemen daar. En, maar dan zat er een studio verderop. Daar zat dan ook Drukwerk. En die jongens die hadden net Dialoog tegen mij uitgebracht. En die hadden ze een ander nummer en die stonden daar met z'n allen. Die stonden helemaal uit hun platen gaan daar in die studio. En die hadden een lol. En die hadden een plezier in hun werk. Dat is me altijd bijgebleven. En hij had met het petje op ook. En ik dacht bij mezelf, nou weet je, zo moet je naar je werk gaan. Zoals Drukwerk het doet. Komen

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.

0: met Alles is Liefde. Lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Het was echt een fantastische week, Harry.
1: Ja, het was leuk. Het was heel erg leuk.
0: Ja, geweldig om hier bij Radio Noordzee te mogen presenteren.
1: Ja, zeker, zeker. En we gaan er feestelijk uit ook.
0: Ja.
1: We gaan heel vrolijk afsluiten. En dat doen we natuurlijk met het nummer waar wij hartstikke trots op zijn, Stef. En ik. En we zijn trots op dit liedje. Wat we hopen dat Nederland ook gaat meezingen en meebrullen gewoon tijdens de WK. En ik zou zeggen, doe het nu alvast. Dan gaan we met Wij zijn Oranje.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
3: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol.

0: 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond 2 betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw, en voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekker de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. En voor wie met het openbaar vervoer reist en niet zo handig is met internet, is er goed nieuws. De nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen, dat kan met contant geld. Tot nu toe kon je de pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, op de weg. Hoe is het daar, Stel? Vertel.
3: Ja, er staan momenteel 24 files en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Oude Rijn, daar sta je 22 minuten stil voor de Leidse Rijntunnel. Dan op de A27 Utrecht-Gorkum, daar sta je een uur tussen Everdingen en Noorderloos. En de laatste, die staat op de A28 Zwolle. Door een auto met pech sta je 20 minuten stil voor Wezep.
2: Ah, dat is vervelend. Maar wij hebben zin in deze middag op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel zin heb je erin, Estelle? 10
3: plus.
0: 200%.

0: red dit.
1: Morgen weer een dag. Ja, dankzij het Pinksterweekend konden we lekker een dagje meesnabbelen deze week. En daarom is het extra snel weer vrijdag geworden. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Een gloednieuwe show met...
2: Kruif en de Mol.
1: Ja, van harte welkom. Het is onze derde week hier op Radio Noordzee. Drie keer is het scheepsrecht, hè, zeggen ze dan. Ja, vandaag is dus nu al de beste tot nu toe. Snap je hem?
0: Ja, ik snap hem. Ik voel hem al aankomen namelijk.
1: Hé, stel, waar heb jij nou drie keer voor nodig voordat het goed gaat?
0: Nou, ik hoop niet trouwen, want dan heb ik er nog twee te gaan. Dan kan ik echt kukendent halen, want tegen die tijd zitten mijn tanden los, denk ik.
1: Oh, heerlijk. Nou, je hebt een lekker weekje gehad, volgens mij.
0: Ja, ik heb een heel lekker weekje gehad. Maar ja, wie niet met het prachtige mooie weer?
1: Ja, ja, je hebt een mooie tent.
0: Ja, ik ben hartstikke.
1: Je bent helemaal in de Noordzeekleuren.
0: Ja.
1: Een rood topje.
0: Ja. Ja, nee, het was toch lekker weer. Lekker naar het strand geweest.
1: Het was top weer. Ja, het was een topweek.
0: Het was een heel lekker weekje.
1: Ja. Nee, ik had zelf een beetje een moeilijk nachtje. Want mijn zoon die heeft zondag zijn eerste première, Vendertje. Ja. Hij speelt in de Rutger en Thomas film. En hij is al drie nachten is die bij me gekomen met een bonzend hart... dat hij toch wel heel spannend vindt. Zijn eerste keer over die rode loper. Dus ja, over drie keer gesproken. Ook voor de derde keer, want hij een hattrick zou noemen. Bas Nijhuis, hij vertelt ons straks weer wat hem is opgevallen de afgelopen week. En natuurlijk ook weer gek nieuws uit jouw telefoon, Stel.
0: Ja, zeker.
1: De Kruifkrant.
0: Ja.
1: Rare dingen weer?
0: Of, hele rare dingen.
1: Of ook weer een beetje grappig?
0: Nou, ja, grappig, maar hoe stom kun je zijn?
1: Ja,
0: ja, dat is een vrouw die namelijk verliefd wordt online... en niet met zomaar iemand, maar een heel bekend iemand.
1: Ah, oké. Okay. Ga je straks meer over vertellen. Marco Schuitenmaker die schrijft later vanmiddag bij ons aan hier in de studio. Kortom, genoeg vermaak voor je vrijdagmiddag, denk ik zo. Inclusief...

0: James Bond, joh. Schuilen hier op Radio Noordzee. En normaal zijn te vinden langs de lijn als FIFA-scheidsrechter, maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Hij deelt iedere week een nieuwtje met ons wat hem het meest is opgevallen de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis! Hey! Zo blij!
1: Ik kan er nog steeds niet aan wennen, hoor, dat applaus.
0: Lekker, toch?
1: Ja, is heerlijk. Toch? En het is inderdaad drie keer een scheepsrecht. Hè. Ik heb hetzelfde, want ik ben natuurlijk net terug uit de Curaçao bij de mannen. Maar daarvoor heb ik ook al twee keer over geprobeerd om één schaap te vangen. Dat zich niet laat vangen, want de schapenscheerder komt.
0: Ja, ja,
1: en die is hier al twee keer geweest. En die komt. Ja, dat komt. En die is al twee keer geweest. Maar ik heb één schaap die zich absoluut niet laat vangen. Dus morgen komt hij voor de derde keer. En anders dan is het echt, dan weet ik er ook niet meer. Nee, dus dan moet hij maar gewoon.
0: Is met, dat misschien dat zwarte lange schaap? De zon erin. Dat zwarte schaap is
1: dat
0: zeker.
1: Schaap, ja. Ja, dat klopt.
0: Hey, maar hoe was het op het eiland overzees met de mannen? Wat heb je van week gehad?
1: Ja. Ik moet zeggen, het was wel. Het was wel echt een heel leuke week. En wij zaten allemaal in het hotel bij elkaar. Dus met Raymond Mens en met Chris Boers. Die natuurlijk ligt hele dagen te bakken. Ja. Ja. De mannen zaten op een andere plek, maar die zagen we natuurlijk wel elke dag. Maar op een gegeven moment, kijk, als je vier avonden achter elkaar Wilfred Genee koekoek hoort zingen, denk je wel van, ik kan wel naar huis.
0: Ja. Ja. En je hebt nog een hele bruisend dinertje gehad met onze grote vriend Valentijn Driessen.
1: Ja, och, het is echt. Ik heb Valentijn Driessen heb ik echt. Die man vindt echt niks leuk. Echt helemaal niets vindt hij leuk. En ik heb het elke dag geprobeerd op een ander moment van de dagen. De avond, de middag en de ochtend. Het is verschrikkelijk. En toen zei zijn vrouw en zijn zoontje was ook mee. Die zei, nou, ga maar een keer met ons mee uit eten. Dan kun je ervaren hoe dat is. Nou, ik heb het ervaren. Nooit meer. Nooit meer.
0: Daarom bellen we ook liever met jou, Bas, in plaats van met Valentijn Driessen. Het voormomentje van de week. Je hebt wel iets speciaals.
1: Nou ja, goed, ik was daar natuurlijk ook. En dan heb je ook van die happy hours en zo. En wat je steeds meer ziet, dat viel me echt daar ook al op. Dat steeds meer jongeren echt heel veel of de lippen gevuld hebben. Of aan de botox zitten. En toen was ik daar even gaan kijken. En toen kwam er ook nog een rapportje uit deze week bij 1 Vandaag. En dan zag ik dat nu tussen de 18 en 35 jaar. Dat 60% al of botox neemt. Of lipfillers. Of wat er ook maar is. En ik denk van wat veel. Dat viel me echt op. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar.
0: Ja, als ik ga beter een stel vragen.
2: Ik vind 18 jaar vind ik best wel jong, maar dat kan ook echt niet. Maar dat komt ook echt wel een beetje door social media en al die filters die ze eroverheen hebben. En dat ze denken, ik wil daarop lijken, maar dat is natuurlijk niet echt
0: Ze hebben in Oostenrijk, ik heb hier een onderzoekje liggen, hebben ze bij 10.000 jongeren de telefoon 3 weken afgepakt. En daarna kwamen ze 85% kwam hier veel gelukkiger, beter en zelfverzekerder uit. Ja, we weten het al. En als het dan wordt opgemeten, eigenlijk schrik ik hier niet van. Dit is natuurlijk inderdaad dat social media.
2: Ja,
0: absoluut.
2: Ja, lekker,
1: ja dat denk ik ook. Maar ook, ik heb ook. Want uit het onderzoek kwam ook hier ook, dat van mijn 1 op de 5 vrouwen die denkt gewoon van, als ik het niet doe, dan krijg ik ook geen relatie of een fatsoenlijke man of noem maar op. Terwijl de mannen denken van, het zal allemaal wel.
0: Ja, maar echt. Jeetje, dat ze dat niet snappen.
1: Ja, of niet?
0: Ja.
1: Ja, nee, maar het viel me wel op en ik denk van, het is wel, net wat Estelle zei, ik vind het wel erg jong.
0: Het is erg jong en laten we bij deze zeggen, Bas, jongens. We kijken natuurlijk, van een mooi bord kan je niet eten, zei mijn moeder altijd. Maar uiteindelijk, geloof me, gaat het toch echt om de inhoud, een beetje humor. En iemand wijn een beetje.
2: Maar, maar hoe kan ik dan nog steeds zelf zijn?
0: Nou, lieve Estelle, we maken het goed met je. Bas heeft een heel toepasselijk liedje voor je. En jij mag hem aankondigen, Bas.
1: Ja, Digidex en mooi zoals je bent.
0: Ja, prachtig liedje. Bas, dank je wel weer voor deze week. Volgende week bellen we je natuurlijk weer, jongen. Heb het goed. Joejoe.
2: Joejoe.

0: op radionoordzee.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu dames sandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
15: En met extra korting.
16: Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
23: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
25: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ja, het weer.
4: Yes.
3: Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Morgen wordt het nog een mooie dag met veel zon, maar vanaf zondag wordt het wisselvallig met kans op buien. De temperatuur rond de 20 tot 25 graden.
5: En dan deze.
6: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Ja, er staan momenteel 32 files. Dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch een klein half uurtje vertraging tussen Everdingen en Deil. Op de A16 richting Breda sta je een half uur stil voor Galder. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de laatste die staat op de A27 richting Gorkum. Daar een half uur tussen Everdingen en Noorderloos.
5: Dankjewel, Estelle. Ik hoop dat de mensen lekker deze zender

Ja, ik weet dat ik het je eigenlijk niet hoef te vertellen, maar zorg ervoor dat je de komende week ook Radio Loerse luistert. Niet alleen voor je favoriete hits op de radio, maar ook om kans te maken op tickets van je favoriete artiesten. Met aankomende week iedere dag kans op de allerlaatste kaarten voor het uitverkochte concert van Kido van der Graaf in de AFAS Live op 27 november dit jaar. Ja, en die komt hij maandag hoogstpersoonlijk afleveren hier in de Noordzee Studio tijdens Wat een Middag met René en Jonathan. Zorg dus dat je radio op Noordzee staat en stuur vanaf maandag het woord tickets in een bericht naar de studio. En wie weet bellen René en Jonathan jou 's middags terug en geniet jij dit jaar nog live van al Guido's hits. Waaronder deze natuurlijk.

0: met Ruud Soleil hier op Radio Noordzee. En ik zou je vertellen, de Telegraaf, het Parool, het AD, met name de Mediakrant, ze belanden allemaal direct in de papierbak. De enige krant die ik met plezier opensla iedere week, dat is natuurlijk de...
1: De Kruifkrant.
0: Jazeker.
2: Ja,
0: nog
2: wow.
0: Even voor de luisteraar die dit heeft gemist. Wat is de Kruifkrant ook alweer?
2: Nou, maar van deze gaan echt je wenkbrauwen fronsen. Want een vrouw raakt...
0: Ja, maar wat is het?
2: De Kruifkrant zijn allemaal nieuwtjes wat bij mij op mijn feed voorbij komt als ik niet kan slapen.
0: Uh-huh.
2: En dan kom je de gekste dingen tegen.
0: En dat is elke nacht?
2: Dat is bijna wel iedere nacht, ja. En ik sla ze ook op.
0: Wat is maar deze week?
2: Deze week is een vrouw die online in contact komt met iemand en die wordt over haar oren verliefd. Maar... Het is niet zomaar iemand. En dat ga ik straks vertellen.
0: Nee, je mag het nu vertellen.
2: Ik ga dat nu vertellen.
0: Oh, nee, nou, straks. Oh, nee, toch straks.
2: Nee, want ik hou het nog eventjes voor me.
0: We teasen hem nog eventjes. Zometeen hier dus bij Radio Noordzee, de Kruifkant. Maar nu eerst... Volumia. Ik vlieg, ik zweef. Nou, ik ook onderhand.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: meubelen.
1: Karwei, maak het mooier.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze weer af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zijn geen trek erin te hebben. Daaronder ook The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP-nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer.
14: Estelle, hoe is het op de weg?
15: Ja, er staan momenteel 42 files en dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch sta je een half uur stil voor Geldermansen vanwege een auto met pech. Ook richting Eindhoven sta je een half uur stil op de A2 tussen Leenderheide en Batadorp. En als laatste op de A28 richting Zwolle. Daar 50 minuten vertraging voor Amersfoort en dat komt door een ongeluk.
14: Zometeen tweede uurtje Cruijff en de Mol. Zitten de bitterballen al in het vet?
15: Yay!
12: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

0: Zing maar mee hoor, stel. Nee. Doe dan.
1: Nee, dat durf ik niet.
0: Nee. Kom op.
1: Nee, dat doe ik niet. Ik heb echt een grafstem. Hou op.
0: Dromen uit. Want dromen zijn met Rog van Marco Borsato.
2: De Kruifkrant.
0: Ja, het is weer zover.
1: Ja.
0: Nou, dit is toch wel mijn lievelingsmomentje van de week.
1: Ja, toch?
0: De Kruifkrant.
1: Dat komt toch altijd met hele leuke nieuwtjes.
0: Omdat jij nachtenlang wakker ligt te scrollen. Allemaal ellende.
1: Nee, ja, maar bij mij komen echt de raarste dingen tegen op mijn feed. Echt, en deze week, nou, dit is een heel apart verhaal, dus hou je vast. Er is een vrouw in Frankrijk en die dacht dat ze een relatie had met niemand minder dan Brad Pitt.
0: Wie?
1: Brad Pitt.
0: Geen idee.
1: Ja, die Hollywoodster. Ja, maar dat is gewoon echt de knapste man van Hollywood.
0: Ja.
1: Alleen hier komt het. Het was natuurlijk helemaal geen Brad Pitt. Het was een oplichter die iets te veel vrije tijd had en hele goede AI-skills. Die gast heeft meer dan een jaar lang berichten gestuurd. Foto's gemaakt met AI.
0: Nee.
1: Ja,
0: en zij dacht dat het echt was.
1: En een heel compleet liefdesverhaal opgebouwd. Ah. En zij was dus echt overtuigd dat ze samen een liefdesrelatie hadden. Ja, maar echt alsof je in een romantische film zit.
0: Ja.
1: Maar dan eentje met een hele slechte afloop.
0: Ja, maar is het niet een beetje naïef van haar?
1: Nou ja, ik bedoel, dan moet je echt met je plas naar de dokter. Als je denkt dat je met Brad Pitt aan het facetimen bent. Maar ja, goed. Dus die vrouw dacht ook nog eens een keertje. Ja, hou je vast. Mijn Bretteke zit in een moeilijke periode. Dus wat denk je wat ze doet? Ze maakt geld erover. En niet een beetje, maar een bedrag van $850,000.
0: Wat?
1: Ja. Nee, maar echt, dit
0: nee, maar
1: is
0: wacht
1: geen
0: even. Wat had Brad gezegd dan? I sit a little crap. Ik zit een beetje krap.
1: Ja, maar ja, schat. Die vrouw is compleet gestoord.
0: Ja.
1: Maar nou komt het. Uiteindelijk kwam de waarheid uit toen de echte nieuwsverhalen niet overeenkwamen met wat haar Brett haar vertelde.
0: Ja.
1: En toen viel het kwartje, of een heleboel kwartjes in haar geval. Want die vrouw heeft echt een IQ van een lokeend.
0: Die is dus echt wel even goed bij de neus genomen.
1: Ja, die is... Nou ja,
0: als ik denk dat die niet vanavond bij Brett pit. Jeetje, hoeveel weken ruzie heb jij ervoor over voor een nachtje met Brad Pitt?
1: Oh, heel veel weken. Maak er maanden van. Heb ik toch al.
0: Nou, gelukkig.

0: Ike Peterson hier op Radio Noordzee. Dat doe jij.
1: Richting je weekend met Estelle en Jordi.
0: Lieve Estelle, we hebben allemaal lieve berichtjes binnengekregen. Als je een berichtje wil achterlaten, ga dan naar de site van Radio Noordzee. Daar kan je dat allemaal doen. Omar, wat zegt hij?
2: Omar stuurt nog één klus te gaan vandaag en dan weekend.
0: Ja.
2: Succes daar, Johnny en Estelle.
0: Wat leuk.
2: Laura, via deze weg wil ik even sorry zeggen tegen mijn buren. Ik heb de radio keihard en alle ramen staan wagenwijd open. Ja, ze kunnen denk ik aardig meegenieten, liefst Laura. Ah. En Claire, even mijn nieuwe leesbril testen door een berichtje naar de studio te sturen.
0: Herkenbaar.
2: Ja, moest ik toch echt aan geloven, maar voelt zo oud, hè?
0: Ja.
2: Jij dat dan? Of,
0: Nou ja, je kan er niks aan doen, hè? Ik moet zeggen dat veel stress en weinig slapen ook niet echt meehelpen dat je ogen daar nog beter van worden. Maar wat was nou voor jou echt een, oh jee, ik word oud momentje? Is dat nou de eerste keer vorige week dat je die Tena Ladies in moet?
2: Nee, weet je wanneer ik het heb? Als iemand zegt tegen mij, zullen we om 1:30 s'avonds gaan eten? Dan denk ik, wat? 9:30 s'avonds?
0: Midden in de nacht.
2: Ben jij niet goed bij je hoofd?
0: Nee, precies. Nee. Doe je een siesta of zo?
2: Nee, dat doe ik gewoon zo niet.
0: Nee. Nee, nou, je ziet er nog hartstikke goed uit voor je leeftijd.
2: Dat heeft genoeg gekost.
0: Ik zou bij jou niet heel snel zeggen, waar is hier de nooduitgang? Dat is een mooi bruggetje, want dit is het goede doel.

0: Heerlijk met Radio Noordzee.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
13: normaal meer. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Ja, kom er maar in, lieve schat.
6: Wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen wordt het nog een mooie dag met veel zon... maar vanaf zondag wordt het wisselvallig met kans op buien. De temperatuur is rond de 20 en 25 graden.
5: Hartstikke mooi.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: Ja, er staan momenteel 42 files en dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 3 kwartier stil... voor de Martinus-Nijhoofdbrug. En dat komt door een auto met pech. Dan de A27, daar doe je er richting Gorkum 40 minuten langer over. Bij Noorderloos. En als laatste op de A28 richting Zwolle. Daar 1,5 uur vertraging voor Amersfoort. En dat komt door een ongeluk.
5: Dankjewel. Straks hebben we hem hier live in de studio. Maar nu hier voor jou op Radio Noordzee. Marco Schuitenmaker.

0: Timo Keizer, Radio Noordzee.
1: Oh, Johnny, draai een liedje voor mij.
0: Zing dan een keer mee, Estel.
1: Oh, Johnny, op Radio Noordzee.
0: Johnny, draai een liedje voor mij alleen. Luisteraars kunnen een liedje aanvragen. Het enige wat we ervoor terugvragen is een mooi verhaaltje daarbij. Je eerste zoen, je eerste dans, je eerste wippie.
2: Dat is lang geleden, hoor. Maar die was jouw eerste.
0: Ja, dat is ook lang geleden. Maar dat vertel ik je nog wel een keer. Wie ook een liedje heeft aangevraagd, dat is Carmine. Spreek ik het zo goed uit?
3: Ja, geweldig. Carmine D'Antuono.
0: Echt een Nederlandse naam.
3: Ja. Italiaanse naam. Een Napolitaanse naam, ja.
0: Ah, wat
3: echt
0: mooi.
3: Een Napolitaanse naam. Mooi, hè?
0: Ja.
3: Mooi, ja. Wat leuk dat ik in de uitzending ben.
0: Ja, man.
3: Het is zo leuk.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik heb een Italiaans restaurant.
0: Waar?
3: In Laren.
0: Ah, ja. Wat goed.
3: Heerlijk.
0: Ja,
3: Massimiliano.
0: Ga je nog veel terug naar Italië? Want nu hoeft het even niet met deze temperaturen.
3: Ja, nee, nu niet. Maar van de zomer gaan we met de kinderen en met mijn vrouw gaan we naar Napels.
0: Ja.
3: En naar Rome. Ja, heerlijk.
0: Ja.
3: Dus elk jaar gaan we wel terug naar Italië.
0: Maar je bent toch wel behoorlijk vernederlandst. Als ik ook zie welk liedje je hebt aangevraagd, daar hoort natuurlijk een verhaaltje bij. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En stel ook.
3: Ja, nou grappig dat je het net zei, maar dit gaat over de eerste kus van met mijn vrouw. En dat was bij Café Nol.
0: Ja, in de Jordaan.
2: Is mijn buurtje.
3: In de Jordaan, ja.
0: Ja.
3: Ja, precies.
0: Je eerste kus bleef het bij, maar die kus of...
3: Nee, wij zijn getrouwd en hebben twee kinderen. en dit nummer stond toen op.
0: Ja.
3: En wij hebben ook nog eens een kindje van anderhalf. Dus ik draai dit nummer eigenlijk dagelijks.
0: Nou.
3: En dan kijk ik naar mijn dochter van anderhalf. En ja, dan haal ik het niet droog.
0: Nee.
3: Hè?
0: Nou ja,
3: dat is een prachtig nummer.
0: Dat begrijp ik wel ergens. Want ik, ik ken dit nummer toevallig heel goed. En ik weet hoe bijzonder mijn moeder het vond om met haar vader dit te zingen. En ik heb het ooit met mijn moeder mogen zingen voor het goede doel, voor het vergeten kind. En ik hoop het ooit weer met mijn kind te mogen zingen. Dan is het cirkeltje natuurlijk wel rond.
3: Ja, dat is zeker mooi.
0: Ja.
3: Dat is echt heel mooi. Ja, en dat nummer, dat doet mij heel veel.
0: Ja.
3: Dus
0: ja.
3: Vandaar dat ik dat wilde aanvragen.
0: Ja, Estelle, heb je al een beetje door over welk nummer het gaat?
2: Ja, zeker. Ik had hem al meteen door.
0: Ja.
2: Het is ik vind het wel een beetje een tranentrekker, maar een heel mooi nummer.
0: En het is een beetje een tranentrekker en ook weer niet, want de tekst is gewoon precies wat het is. De glimlach van een kind.
3: Van een kind.
0: Ja.
3: Dus, hey,
0: lieve Kami, dankjewel jongen. We gaan hem draaien.
3: Ciao.

0: Billy Dans, Grappie, Sappie
1: en Le Mol.
0: En zometeen hebben we een hele leuke gast. En ik moet even zijn naam goed uitspreken, want ik heb al mijn flikker gehad van een aantal mensen, waaronder wat luisteraars. Het is Marco Schuitmaker.
2: Ja. Ja. Met dat hele lekkere nummer.
0: Ja.
2: Die we allemaal kennen.
0: Jazeker. Heb jij een paar leuke vragen voor hem voorbereid?
2: Jazeker.
0: Oké. Okay. Wat dan?
2: Oh, nou ja, ik wil weten of hij nog andere favoriete nummers heeft.
0: Ja.
2: Dan Engelenbewaarder.
0: Ja.
2: Nog heel veel andere vragen.
0: Oké, dat gaan we straks allemaal doen.

0: Nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Shastrik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido.
17: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.

0: met een V. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. Organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Heel stel, hoe is het op de weg?
3: Ja, er staan momenteel 54 files en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 40 minuten stil tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan de A50 Arnhem-Oss, daar een half uur vertraging tussen Heteren en Bankhoef. En als laatste op de A28 richting Zwolle, daar anderhalf uur vertraging voor Amersfoort. En dat komt door een ongeluk, ik stortte er gewoon helemaal van.
2: Maakt niet uit.
1: 200% puur Holland.

0: prijswinnende uitvinding. Maar voor deze man was het één megahit. Want dankzij Engelbewaarder is deze man een begrip geworden op ieder feest. En is niet meer weg te denken uit alle grote zalen en podia van het land. En natuurlijk ook bij Radio Noordzee. Een heel warm welkom voor onze tafelgast Marco Schuitmaker.
1: Ja! Wat zeg je dat mooi, Johnny?
0: Mooie intro, hè?
1: Ja, te gek. Leuk om hier te zijn, jongens. Ja. Je hebt het over de zomer op je radio, maar het is hier wel fris, hoor, in de studio.
0: Dit is fijn, hè? Ja, je ziet het aan de stijl, hè, gelijk. Ja, één ding, je gaat niet nat vanmiddag. De laatste keer dat je zag, maakte hij een plonsje, weet je
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat weet ik nog wel.
0: De quiz met ballen.
1: Oh, wat, ja, was wel echt gek. Was ja, echt leuk om te doen. Vooral Tony. Dat vond ik heerlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Tony is jouw platenbaas en een goede vriend van mij. En eigenlijk een beetje de bolleboos van de familie.
2: Tony.
0: Maar die ging er als eerste erin.
1: En het was ook nog wel een muziekvraag, hè? Als iemand een vraag over muziek goed moet beantwoorden, is hij het wel.
0: Ja, heel pijnlijk. Marco, wat is er nou warmer? Het tropische weer buiten of die podiumlampen als je voor een dampende volle zaal met mensen staat?
1: Zo, goeie. Ja, eigenlijk allebei heel heet.
0: Ja. Ja,
1: vooral als je in een feesttent staat of zo. Ja, die zijn meestal echt heel erg warm.
0: Ja. Wat staat er nou allemaal op je rider?
1: Niet zoveel bijzonder. Ja, je verwacht een hele waslijst, hè? Maar nee, gewoon normale dingen. Gewoon een beetje fris en
0: whisky.
1: Whisky.
0: Normale dingen.
2: Nou ja, en over zomerse hitte gesproken. Jouw agenda staat behoorlijk vol voor de komende maanden. Maar hoe ziet het eruit als je even niet hoeft te werken? Staan er nog dingen op je bucketlist?
1: Zo, goede vraag. Nou ja, ik ben wel heel gek op reizen. Dus ik wil graag dingen van de wereld zien. Maar ja, sommige plekken. Ik wil bijvoorbeeld door nog naar West-Amerika wil ik graag een rondtour maken. Ja, dan moet je gewoon een maand naartoe gaan.
0: Ja,
1: ja, dat laat mijn agenda nog niet toe eigenlijk.
2: Maar dan met een camper of wil je gewoon van plek naar plek?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik ben best wel avontuurlijk. Ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te ontdekken.
0: Beetje de kroegjes af, live muziek. Hou je een beetje van country?
1: Jij snapt het. Jazeker.
0: Ja.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Als je één artiest zou mogen kiezen nu die je daar live kan zien? Uit het hele country genre.
1: Ja, dat vraag je me wat.
0: Garth Brooks.
1: Josh Turner?
0: Ja.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Why not? Hey, je zei in een interview wat ik had gelezen dat je het toch wel lastig vindt om nog de kroeg in te gaan zoals vroeger. Omdat ja. Daar kan je natuurlijk niet meer rustig staan. Stel, je kan een keer een avond anoniem doen. Hoe ziet die avond er dan uit?
1: Zo, ja, dat wil jij niet weten.
0: Ja, vertel maar, we zeggen tegen niemand.
1: Nee, precies. Er luistert ook niemand mee. Dus nee, komt goed. Nee, ja, weet je, het is gewoon leuk als je met vrienden gewoon op stap kunt gaan. En dat kan in principe ook wel. Alleen ja. Je vrienden hebben niet zo heel erg veel aan je, want je bent eigenlijk alleen maar bezig met in gesprek met mensen. En dat is helemaal niet erg, want dan weet je ook als je de deur uitgaat. Alleen, ja, dan vind ik het soms leuker om gewoon thuis gezellig een biertje te drinken met iedereen.
0: Ja.
1: In plaats van in de kroeg.
0: Toch naar Amerika, hè? Langs al die cafeetjes.
1: Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja.
0: Hey, we gaan je nieuwe single draaien. Vertel er eens wat kort over.
1: Nou, ja, ik heb maar speciaal voor jou geschreven. Het gaat over een romanticus die de hele nacht wil doorbrengen met zijn vriendin.
0: Ja.
1: Nee, het is een liedje dat je heel erg blij bent met je vrouw. En dat je eigenlijk door samen met haar te zijn de tijd vergeet. En dat de tijd heel snel voorbij gaat. En daar gaat het liedje over.
0: Ah, wat is die mooi. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Zeker. Nou, op Radio Noordzee, mijn nieuwe single, Deze Nacht.

0: Romy Montero, leven lang hier op Radio Noordzee. Ja, we zitten hier nog steeds met Marco Schuitmaker. Super gezellig. De zomer in je bol al een beetje?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Wat staat er allemaal op het programma?
1: Veel shows.
0: Ja.
1: En ik probeer door de week toch wel even ergens in mijn tuin een zonnetje te pakken, hoor.
0: Ja, zonnetje te pakken?
1: Ja, ik hoor dat volgende week wordt het weer helemaal kut. Dus ja, dat is eigenlijk wel, is wel heel erg jammer.
0: Doe jij je eigen tuintje?
1: Nee.
2: Nee, die van zijn vriendin.
1: Nou, ik moet trouwens wel zeggen, het is wel... ik vind het af en toe wel echt lekker om gewoon even te gaan grasmaaien of zo.
0: Ja.
1: Oh, ja, gewoon even nergens aan denken. Ja, heerlijk.
0: Meditatief, ja, misschien dan wel dat geluidje.
1: Rijden de mensen langs en dan steek je even je hand in de lucht. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, wat goed. Hey, we hebben nog wat vragen voor jou, maar ook van een luisteraar. Dus deze is van Frans.
3: Hey, Marco. Groot fan hier. Ik geniet iedere keer weer van Engelbewaarder in de vrachtwagen. Maar ja, ik ben dus eigenlijk stiekem wel benieuwd. Ben jij hem onderhand niet een keer helemaal schat? Eerlijk gezegd.
0: Dankjewel, Frank. Goeie vraag.
1: Ja, goede vraag. Nou, ik zal je een eerlijk antwoord geven. Ik zou hem zelf niet opzetten. Want ik hoor hem genoeg natuurlijk. Maar de energie die je van de mensen krijgt op het podium, ja, die is wel zo intens dat het zou heel raar zijn als je daar niets bij voelt. Dus ja, dat liedje, dat betekent wel echt veel voor me, natuurlijk.
0: Ja, ja. En wat, ik krijg natuurlijk ook wel wat fanmail. Ik kan me voorstellen dat mensen misschien met dit nummer wel echt speciale betekenis hebben.
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, als je het liedje speelt en live zingt, dan is het gewoon één groot feest natuurlijk. Maar ja, ik hoor wel soms hele bijzondere verhalen
0: van
1: fans. Wat
0: is het mooiste verhaal wat je hebt gehoord, wat je echt raakte?
1: Of het per se een mooi verhaal is, dat weet ik niet. Maar het liedje, dat had een hele bijzondere betekenis. Omdat dat verhaal in het liedje, dat had de moeder van een fan, die had dat meegemaakt. En die was zelf ook heel groot fan. En die, dat is toen gespeeld op haar uitvaart.
0: Ja, ja.
1: En daar hadden zij als familie, halen zij zoveel kracht uit het liedje. En zij zien het ook helemaal niet als een feestnummer. Maar het is gewoon hun nummer om hun dierbaren. Ja, en dat zijn dan toch verhalen, dat grijp je wel aan.
0: Ja, zeker. Maar ook daar ligt natuurlijk de lach en de traan dicht bij elkaar. Zoals in elk levenslied. Ik kan er stel over meepraten.
2: Ja, zeker. Nee, maar het is welke emotie je erbij hebt.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: En of het nou een vrolijk nummer is of niet. Maar de emotie, dat geeft aan wat je erbij voelt.
0: Ja.
1: Ja, het is ook wel mooi dat je dat... dat je mensen kunt blij maken of een gevoel kunt geven bij muziek. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook als ik in de auto zit. Ja, je kan een liedje, kun je wel 30 keer luisteren. In welke emotie dan ook.
0: Ja.
1: Als je blij bent, voel je weer iets anders bij een nummer. Ja. Als dat je bijvoorbeeld verdrietig bent of iets anders. Ja, dat is het mooie aan muziek.
0: Mooi is dat, hè?
2: Ja.
0: Hey, we hebben nog een paar snelle vragen, oftewel de flitsronde.
2: Ja, broodje frikandel of een broodje kroket?
1: Broodje kroket.
2: Ja, hè?
1: Ja.
0: 's ochtends douchen of 's avonds douchen?
1: 's ochtends.
2: Nieuwe muziek maken in de studio of grote hits spelen op het podium?
1: Grote hits spelen op het podium.
0: Ja?
1: Ja, ja, is moeilijk, maar ja, daar haal je wel je energie uit.
0: Ja, ja, ja, moet je wel ook. Dit is liedje schrijven weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Een lang appje schrijven of een spraakbericht sturen?
1: Oeh. Ah, ik hou niet van lange appjes eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar spraakbericht ook niet.
0: Nee, ik ken heel veel mensen die vinden dat heel irritant.
1: Als het lang is, spraakbericht.
2: Nou, maar sommige mensen die maken er gewoon een podcast van. Echt verschrikkelijk is dat.
0: Heb je er nog eentje?
2: Ja, vakantie met een tent op de camping of een drukke stedentrip?
1: Tent op de camping.
2: Oh, nou, wij gaan niet samen op vakantie dan.
0: Nee, om een beetje op de camping te blijven. Ben je een propper of een vouwer? Weet je dan wat ik bedoel?
1: Een propper.
0: Een propper?
1: Ja, ja. Ja, zeker weten.
0: En jij, Stel?
2: Nou ja, ik denk een vouwer.
0: Volgende vraag.
2: Ja. Je koffer een week van tevoren ingepakt hebben of alles de avond van tevoren verzamelen?
1: De avond van tevoren.
2: Ja, ik denk een uur van tevoren.
0: Ja. Je hebt 's ochtends haast. Wat sla je over? Tanden poetsen, je haren doen of de make-up?
1: Wat sla ik over?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, de make-up.
0: Ja,
1: ja, tuurlijk. Ja.
0: Huppakee, en gaan.
2: Nou, juichend publiek of een handgeschreven brief van een fan?
1: Sorry, nog één keer?
2: Juichend publiek of een handgeschreven brief van een fan?
1: Handgeschreven brief van een fan.
2: Nou, die krijg je dan volgende week op de post van mij.
0: Okay. Van je grootste fan.
2: Ja, zeker
0: na vanmiddag. Hey, we gaan zo'n liedje van je draaien.
1: Gevouwen of gepropt trouwens?
0: Hele goede comeback. Die je een paar jaar geleden met Donnie hebt gemaakt. Ja, die speel je natuurlijk ook overal. Speel je nog wel eens live samen? Komt dat dan wel eens voor?
1: Zeker. Ja, er zijn natuurlijk festivals of bepaalde podiums waar je dan samen staat. Soms wordt het ook vanuit de organisatie gevraagd, omdat je dan na elkaar geprogrammeerd staat.
0: Ja.
1: Of je zegt zelf van, hey, Donnie zegt ook wel eens van, als hij er nog is, van, ik kom er wel even bij.
0: Ja, leuk hè.
1: Ja, het is gewoon een waanzinnige plaat en daar ben ik heel trots op.
0: Ja, nou ja, je hebt het wel gemerkt hier bij mij en Estelle in de studio. Hier mag alles.
1: Ja,
0: daar
1: zeker.
0: Sluiten we nu ook mee af, maar niet voordat we jou hebben bedankt. Want tof dat je er was, Marco.
2: Dank je wel.
0: En ik was al fan, maar je hebt een fan erbij.
1: Nou, leuk.
2: Ik ga straks meezingen.
1: Succes met alles, jongen. Naar de camping.
0: Ja, precies.
1: Gezellig.
0: Doei.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl
3: deals. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, het weer. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Morgen wordt het nog een mooie dag met veel zon. Maar vanaf zondag wordt het wisselvallig met kans op buien. De temperatuur blijft rond 20 tot 25 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer.
6: En op de weg.
4: Ja, er staan momenteel 68 files en dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 40 minuten stil tussen Culemborg en Waardenburg. Dan de A50 Arnhem-Oss, daar ook 40 minuten tussen Grijsoord en Valburg. En de laatste op de A28 richting Zwolle, daar een uur vertraging voor Leusden-Zuid.
6: Hey, de bitterballen kwamen net binnen. Weet je wie er ineens weer terugkwam? Mark Schuitenmaker!

0: weten wel dat het vrijdag is.
1: Ja, mag het hopen wel.
0: Lekker nummertje. Van Bluff, zaterdag hier bij Radio Noordzee.
2: Aftellen naar het weekend. Met Cruijff en de Mol.
0: Ja, nou, wat denk je wat? De bitterballen kwamen binnen. Marco zat al in zijn auto. En ineens kwam die hier weer.
1: Eigenlijk van het kroketje, hè?
0: Ja.
3: Oh, heerlijk.
0: Ik wist niet dat je ervan hield.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: De schaal was ook zo leeg, hè, Johnny?
0: Ja, ik ga binnenkort weer het theater in. Dan ben je on the road. En mijn valkuil is toch wel het benzinepomp eten. Jij maakt, ik denk, 200.000 kilometer per jaar?
3: Nee, dat is te veel. Dat is te veel. 100.000.
0: 100.000 kilometer.
3: Maar dat is genoeg, hoor.
0: Ja, wat zijn jouw valkuilen?
3: Ik denk hetzelfde.
0: Ja.
3: Ja.
1: Maar wat haal je dan bij de pomp?
3: Ja, het liefste niet, want vaak is het allemaal vies en oud. Maar er is altijd één pomp in Nederland. En als je daar altijd komt, dat is net voorbij Zwolle eigenlijk. Daar zit altijd een man en die maakt altijd verse dingen nog even. S'nachts. En dat is top.
0: Ja, dat is top.
1: Oh, dan zijn ze nog warm.
0: Dat scheelt.
3: Ja, nee, maar die maakt het gewoon echt dan even ter plekke voor je. Dat is echt top. Ja, en anders is het gewoon, je hebt vaak ook een broodstelling. Dan pak je even wat broodjes en dan neem je wat ham en kaas mee.
0: Ja.
3: Ja, het is gewoon niet wat je wil, zeg maar.
0: Wat staat er dit weekend op de planning?
3: We gaan vanavond. Ik ga straks eerst terug naar huis. Dus we gaan eerst weer naar het noorden toe. En dan vanavond naar Limburg.
0: Weer naar het zuiden.
3: Weer naar het zuiden.
0: Ja.
3: En morgen in Wijchen en in Noordwijk.
0: Kijk.
3: En we hebben zondag ook nog een plekje, alleen ik had geen bereikje, dus ik kon het niet zien. Maar we doen de vier dit weekend. Dus,
0: ongelooflijk, hè?
3: Superleuk.
0: Ja. Hey, en qua nieuwe muziek, kan jij iets vertellen wat er aan
3: is gekomen? Ja, zeker. Ja, er komt echt ik vind het echt een rammer. Die komt eraan. In juli wordt die uitgebracht.
0: Ja?
3: Ja, ik ben echt heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden.
1: Hoe gaat dat heten?
3: Ja.
1: Geef nou even één tipje van de
0: sluier. Ja, maar niet gelijk te zeggen, maar
3: die hele titel die zegt al wat het is, zeg maar.
1: We kunnen het gewoon anders invullen.
3: Oké, nou, het is iets met, ja, het heeft een knipoog, zeker weten.
0: Okay.
3: Maar het is wel hetgeen wat de luisteraars van mij gewend zijn. Maar dan op een hele andere manier.
0: Ah.
3: Lekker duidelijk, hè?
1: Oh, maar wacht even, kijk eens. Met een knipoog.
3: Ja, zo heen.
1: Ja.
0: En solo of?
3: Solo.
0: Een solo singeltje.
3: Ja, echt een goede plaat voor de zomer.
0: Je houdt het hartstikke spannend. Je hebt het net verteld, de mensen kunnen je overal zien dit weekend door het hele land. We hebben al twee platen van je gedraaid. Ja, het is jammer dat je niet meer hits hebt. Anders had ik er nog eentje van je gedraaid.
3: Nee, dan moet je wel heel diep graven in de platenbak, hè?
0: Nee, jij kan natuurlijk niet ontbreken.
3: Oh,
0: we gaan hem natuurlijk draaien. Want de bitterballen zijn binnen, Marco is binnen en het is een feestje. Dankjewel, jongen.
3: Dank je.

0: tijd en ik wil jou ook helemaal voor mij alleen.
1: Cruijff en de Mol.
2: Is mij nooit gelukt. Ik moet het voor mezelf hebben.
0: Het weekend is nog jong.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat kan nog. Ja. Hey, de knappe mannen van Wat een Middag die zijn aangeschoven. Nee, Jonne van de René.
3: Wij zijn het.
0: Hoe is het, jongens?
4: Ja, lekker.
0: Ja?
4: Hoe is het met jullie?
0: Ja, dit was maar een paar uurtjes. Jullie doen dit de hele week.
3: Ja. Ja,
0: oh ja.
3: Het is bijna topsport eigenlijk, hè?
0: Estelle?
2: Ja, best wel eigenlijk.
3: Wat is vermoeiender, tennissen of 3 uur hier zitten?
2: Tennissen. Tennissen.
3: Ja. Maar dat komt ook omdat je hebt maar 1 racket, hè? Dat is
2: ja, dat wel een nadeel. Ja. Ik ren altijd achter alle ballen aan.
0: Hé, hey, wat gaan jullie allemaal doen straks bij Wat de Middag?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. We gooien om 4:15 het deurtje van het café open. Daar staat altijd iemand die is in goede doen.
0: Ja.
3: En vandaag is dat Teun Landsaat. Dat is de zanger van dienst. En hij gaat het weekend officieel openen. En dan bellen we nog even met een hele bijzondere gast. Nou, dat moet jij maar eens even vertellen.
4: Dus Alex, volgende week is natuurlijk de Alpe d'Huez. Voor de ongeveer 5000 mensen de Alpe d'Huez in Frankrijk op om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.
0: By far het mooiste event waar ik ooit ben geweest.
4: Ja, toen twee keer gefietst, toch?
0: Ik heb hem 2 keer gefietst. Het eerste jaar ongetraind 1 keer. Het tweede jaar een beetje getraind 2 keer. Maar weet je, het staat natuurlijk in schril contrast waar je het voor doet.
3: Ja.
0: Maar ik heb geen event meegemaakt waar de lach en de traan zo dicht bij elkaar liggen. Je fietst een bocht om. Je ziet mannen rond een foto staan van een jongetje van 10 die de vader troosten.
3: Ja.
0: Tranen biggelen over je wangen.
4: Ja.
0: 2 bochten verder wordt er weer een Polonaise gelopen. Het is werkelijk waar te gek.
4: Ja. Maar jij weet dan ook hoe zwaar het is. Laat staan dat je de berg op gaat op je klompen.
3: Ja, dat doet
4: lopend.
3: Ja, de klompen.
4: Dat gaat Alex doen.
0: Zo, die is uit goede hout gesneden.
3: Ja. Nou ja, je voelt je op je klomp aan. Die gaan we even bellen.
4: De bekendmaking van de Holland Zitflits.
3: Ja, zeker. En wie dat is, daar mogen wij nog niets over zeggen. Er komt zometeen een grote envelop naar binnen. Verzegeld en wel. Die mogen wij pas om 5:30 openen. Dus dan kunnen we het bekend
0: maken. Marco Schuitmaker was makkelijk. Makkelijker met een tipje.
3: Ja. Ja, wij zijn niet zo makkelijk.
0: Ja. Nee. En dan weekendplannen, stel?
2: Nou, ik wilde eigenlijk vanavond of einde dag even op het terras zitten voordat ik uit mijn verschoning gewaaid word.
0: Wat heerlijk.
2: Heb jij nog plannen?
0: Vanavond barbecuen met de vader van mijn bonusdochter. Met Co. Ja, we hebben een goede relatie. En 1 keer in de zoveel tijd doen we dat even. Dat is voor Kiki natuurlijk, mijn dochter.
3: Ja.
0: Fantastisch dat kan. En hij is de barbecue king. Dus
4: lekker.
0: Ik ga zo lekker naar huis.
3: Laten we zo zeggen, braat het niet, dus gaat het niet.
0: Zo is het. Dan geven we straks met liefde het stokje over aan Jonathan en René van de Middagshow. Dan laat ik jullie achter met Mona Lisa en Robert van Hemert. Doei doei!

0: korting op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
3: normaal meer. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis in, mooi wonen.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
11: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
14: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99.
0: En ook in de bonus. AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof Kwark en Mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot. Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
23: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was, is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de Kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de derde ronde en speelt tegen een Rus. Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 78 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug. Daar is je vertraging 51 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg, 37 minuten. En de laatste van dit moment is de A28. Utrecht Amersfoort voor Leusden-Zuid. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 39 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.

0: aan het dikke gewillen op me lijken. Russo in the sky. Ah, lekker man. Jeugd van tegenwoordig, Radio Noordzee.
1: Hey, die Willy Wortel, hij deed het echt leuk bij The Voice.
0: Absoluut.
1: Voor de eerste keer. Voor.
0: Allerleukste bij The Voice, Willy Wortel. Een leuke gozer. Leuke gast.
2: Hij heet Olivier.
0: Heet hij Olivier?
2: Maar leuk, die drie stoere jongens zetten Olivier, Pepijn en Frederik.
0: Oh,
2: we zijn toch eerder bij een hockeyteam bedenken?
0: Ja, maar echt. We hebben wel kaknamen gewacht.
2: Goed, hè?
0: Ja, maar dat past helemaal niet bij die lui.
2: Nee.
0: Grappig, hè? Sterrenstof op vrijdagmiddag. Laten we de schijn in ieder geval nog maar een klein beetje ophouden. De laptop met subtiel geweld sluiten. En overgaan tot de belangrijkste vraag van de week. Welke snack bestellen we? En wie schenkt...

0: zet van de afgelopen week. En activeren heel voorzichtig alvast het weekend. Dat doen we natuurlijk zometeen officieel als de deuren van het Noordzeecafé worden geopend. Dat zal zijn, pak een beet, met een minuut of tien jij hebt. Daar denk ik van ons het beste overzicht.
1: Ja, ik kijk ervoor. Als je even kijkt, vind ik ook.
2: Zie je al wat
0: beweging komen?
1: Ze zijn wat fusper aan het aansluiten.
0: Oh, perfect. Perfect. Nou ja, het motto vandaag. Schouders eronder, verstand op nul. Wie doet er mee?
3: Ik.
0: Ja. Ja, allemaal mee. Ja.
3: Present.
0: Zeker. Laura doet ook mee.
4: We hebben
0: Laura is onze gast vandaag.
1: Ja.
0: Laura, Laura weet heel veel over het weer ook. En ja. We krijgen natuurlijk wel vandaag een hoop ellende. Daar zullen we het zometeen wel even over hebben. Maar grote delen van West- en Zuid-Europa die kampen nu al met een uitzonderlijk vroege extreme hittegolf, Laura. Het is toch bijna niet te doen. Vandaag hebben wij ook een soort staartje daarvan meegepakt. Het was een soort kaassoufflé waarin we liepen buiten.
3: Benauwd, man.
0: 32 graden. Hoe heb jij het ervaren vandaag, Laura?
4: Ja, waarom? Ik ben ook eventjes naar buiten gegaan. Toch wel een beetje broeierig.
0: Ja.
3: Katja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Maar inmiddels is de verkoeling onderweg, hoor. Ja.
0: Ik geloof niet dat we droog houden, hè?
4: Nee.
1: Hangt er vanaf waar je bent.
0: Ja, dat is.
4: Dat is ook weer waar.
3: En hoe emotioneel je bent.
0: Maar die hitte, dat wordt veroorzaakt door een zogenaamde hittekoepel. Zo noemen ze dat, waarbij dus de hete lucht uit Marokko blijft hangen en steeds verder opwarmt.
1: Mm.
0: Het is eind mei, de zweetklieren hebben nu al overuren gedraaid. Heb ik het
3: ze zijn goed opengezet.
0: Maar die natuur die zal wel gedacht hebben, joh, laten we Europa

0: Hij heeft hem vandaag officieel gelanceerd. Jeroen van der Boom en Luchtballon op Radio Noordzee. Weekend, eindelijk hier de officiële 48 uur mini-vakantie, waarin we 2 dagen lang als een soort zeespons op de bank gaan liggen.
1: Oh.
0: We hebben de wekelijkse overlevingstocht weer volbracht. Ja, weet je, dat voelt toch altijd lekker als je gewoon die hele rit... Die

0: vrijdagmiddag. Doe vooral helemaal niks meer en dan vooral ook met overtuiging. De calorieënteller zullen we maar even uitzetten voor het gemak, denk ik. En proosten op de vrijheid, jongens.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Nu dachten wij als organisatiecomité, ja, hoe tillen we deze vrijdagmiddagborrel naar een niveau waar we maandag allemaal collectief spijt van hebben? Nou ja, het antwoord staat in het Noordzeecafé op dit moment. De afdeling HR heeft nadrukkelijk gevraagd om te melden dat alles wat er vanaf nu gebeurt niet telt als officieel wangedrag. Dat is belangrijk om dat even te weten.
1: Nee, maar dat is goed.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, ja. Hij is ingevlogen om de sfeer te redden. De vliegende keeper van de gezelligheid. Kijk hem staan.
2: Teun Lanza!
1: Zo, hele goedemiddag.
0: Zo, jongen. Nou, laten we om te beginnen maar even kennis met jou maken.
1: Ja.
0: Nadat jij de publieksprijs won bij dat bekende Amsterdamse café, Jantjes Verjaardag, stroomden de boekingen binnen. Maar daarvoor was je ook vooral een fanatiek ijshockeyer, hè?
1: Ja, correct.
3: Oh, dat vind ik zo'n vette sport.
0: Ja, vind ik ook mooi, ja. Ja.
3: Vooral als ze ruzie krijgen over de bonding met z'n allen gaan springen en knokken op het ijs.
1: Daar was ik vooral goed in.
0: was jij zo'n fanatiekeling op het ijs? Ja,
1: ja zeker. Ja, ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, en waarin ben je fanatieker? Ijshockey of zingen?
1: Op dit moment zingen.
0: Ja, wat goed. Nou, dat doe je ook goed.
1: Ja.
0: Je komt uit een echt ondernemersgezin. Naast het zingen werk je ook al jarenlang samen met jouw vader in het familiebedrijf tegen ongediertebestrijding. Ja. Doe je dat ook nog?
1: Ja, zeker. Oh, dat is dus misschien wel een leuk verhaal hoe ik bij Entertainment.nl terecht ben gekomen. Voor de mensen die niet weten, het managementbureau van ook onder andere Gerard Joling.
0: Ja.
1: Ik was rat aan het bestrijden in Aalsmeer. En toen kwam ik Gerard en Louis tegen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, van kunnen jullie me niet helpen?
0: Ja.
1: En Gerard die zegt, help, jij bent toch de rattenvanger? Maar ik had even, ik had even niet verteld dat ik ook zong. Dus nou ja, en zo ben ik bij hun terechtgekomen. En,
0: oh, wat goed.
1: Ja.
0: Oh, wat zei hij? Oh, lieverd, loop even mee, ik heb nog een rat in de keuken.
1: Zoiets, ja, zoiets.
0: Heel goed. Ja, ik ben een bezige man. Als ik dit zo hoor, wat je allemaal doet. Ik word al hartstikke moe als ik s'avonds gewoon naar de volgende reel moet scrollen. Maar jij bent gewoon een bezige baas. Dat is goed om te horen.
1: Ja, ik vind het allemaal heel leuk. Dus dat maakt het ook wel wat makkelijker.
0: Leuk, goed dat je er bent. Waar ga jij het weekend officieel mee aftrappen vandaag in het cafeetje?
1: Met mijn nieuwe single genaamd Leven de Barvrouw.
0: Dames en heren,

0: Radio Noordzee Café vandaag om het weekend af te trappen. Teun, ja, wij zitten hier een paar honderd meter bij jou vandaan. Wij kunnen niet echt inschatten of we vandaag een barman of een barvrouw hebben. Dat kun jij misschien even beter inschatten.
1: Ja, vandaag een barvrouw.
0: Kijk, is een knappe, Teun.
1: Daar ga ik geen uitspraak
0: over. Daar doe jij, zolang het onderzoek loopt, even geen uitspraak over. Ik begrijp dat heel goed. Hé, wat tof dat je er was. Heb je een druk weekend?
1: Ja, zeker. Ik vond het heel leuk dat ik er mocht zijn.
0: Ja. Ga je het nooit vergeten?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, nou, kom zo meteen nog maar even langs bij ons in het huis van de Hollandse Hits. Zodat we je nog eventjes in het echt kunnen zien.
1: En gezellig.
0: Dan kunnen wij proosten op het leven met een bitterbal die op dit moment 180 graden is.
1: Super. Jongens, super bedankt. Fijne uitzending nog. En ik zie jullie zo meteen. Dankjewel.
0: Hij geeft niet alleen zijn eigen

0: op radionoordzee.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
13: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lot cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
21: 1 minuut over 4:30 in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, we kijken naar buiten. De eerste druppels vielen al. En jongens, we hebben vandaag gewoon een heuse weer mevrouw in het huis van alles in. Kijk, daar zitten onze stralende Laura. Hier. Leuk dat je er bent, Laura.
22: Ja, vind ik ook.
23: Eigenlijk iemand
22: leuker.
23: Die wel verstand van zaken heeft.
21: Kijk, wij roepen
22: gewoon ook heel goed doet op job.
21: Ja, nee, maar wij doen altijd maar wat. Maar het is nu goed dat we een beetje kennis in hebben.
22: Nou, dankjewel.
21: Het wordt echt wel naar de komende uren, toch?
22: Nou, er kunnen inderdaad echt wel stevige buien overtrekken die inderdaad gepaard gaan met onweer, heel veel regen in korte tijd.
21: Oh.
2: Wel goed voor de tuin.
22: Hagel. Ja, nou inderdaad.
2: Ik ben oud, hè? Dus dan zeg ik dat tegenwoordig.
22: Nou, die regenton die gaat de komende tijd wel meer gevuld worden, want het wordt echt een stuk wisselvalliger.
1: Oké. Maar betekent dat automatisch dan dat we het lekkere weer helemaal kwijt zijn? Of dat
22: het ligt er ook aan wat je lekker vindt, want ik denk dat voor heel veel mensen zo'n dag als vandaag echt niet meer lekker is. Het is echt broeierig warm. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen dan eigenlijk waar we naartoe gaan een stuk aangenamer vinden. Het wordt rond de 20 graden, zeker volgende week.
1: Ja.
22: Ja, wel wisselvalliger. Dus wel ook meer regen en meer wind.
1: Ja, we nemen het zoals het is. Maar het maakt niet uit wat je zegt. Als jij spreekt, schijnt de zon sowieso.
10: Radio Noordzee. Verkeer.
16: Nou, dan begint het bij mij nu vast te donderen. 80 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Het is mis op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is opgelopen naar een uur. Ook op de A2 dan de andere kant op richting Utrecht voor Zaltbommel een half uur. En de laatste van dit moment is de A58. Tilburg-Eindhoven voor Best. Daar is ook een ongeval gebeurd en je vertraging daar 34 minuten.
2: Nou, dan kijken we even naar de andere kant van de tafel.
10: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: En daar zit onze eigen Nicola Ruis.
23: Naar mij?
2: Ja.
23: Wat is er gebeurd allemaal? Nou, in Rotterdam wordt gezocht naar mensen die vernielingen hebben aangericht bij een moskee.
1: Ja.
23: Vannacht zijn ze van alles aan het slopen geweest daar. Er waren op dat moment mensen binnen, die zijn erg geschrokken. En de daders die zijn op een hele aparte manier gevlucht na het slopen. Met een taxi.
1: Oh, met een Uber.
23: Ja, dat vertelt het verhaal niet. Maar daar zijn ze naar op zoek.
1: Okay.
23: Ook serieus nieuws ook verder. De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak heeft bekendgemaakt wie er volgende week worden verhoord.
1: Oh.
23: Dat zijn oud-Tweede Kamervoorzitter Kadija Ariep.
1: Ja.
23: En Jaap van Dissel, hè, nog? Van Terry.
1: Ja.
23: Kom je niet omheen, hè?
16: Die stond ingebrand op mijn televisie thuis.
23: Vandaag was het Marion Koopmans.
16: Koopmans,
23: was ook weer helemaal...
16: Ja.
23: Ik had meteen zin in wijn.
1: Ja.
23: Zandvoort wil voorkomen dat het weer uit de hand loopt bij het strand. De politie mag het hele weekend mensen wegsturen die er niet horen. Met Pinksteren werd er iemand met een parasol hard in zijn gezicht geslagen.
1: Het is toch niet normaal eigenlijk, hè?
23: Ja, dat slaat helemaal nergens.
1: Nee, dat slaat helemaal nergens op. Dit is gewoon ingrijpen nu, toch? Gewoon,
23: zeker.
1: Zo simpel is het. Ja, natuurlijk. Nico, jij kijkt natuurlijk de hele dag door naar het meest bijzondere Nederlandse nieuws.
23: Absoluut. Toen kwam ik uit in Rotterdam. Oh. Daar heeft een meneer een Nederlands record gebroken.
1: En dat is?
23: Ja, hij heeft de allergrootste meerval ooit gevangen. De meerval is zo'n vis met een beetje van die snorharen die in de rivieren zit.
16: Ja. Die kunnen meters worden, toch?
23: Nou, dat klopt. Want hoe groot is de grootste meerval ooit hier gevangen?
1: Nou, zou het een meter of twee zijn misschien?
16: Nee, ik denk wel 3,5.
1: Nee, toch?
22: Echt groot is dat.
1: Ja.
23: 2,49 meter.
1: 2,49 meter?
16: Zo. Mannen overdrijven als
23: ja. Ja, nou, deze was gemeten.
1: Maar die heeft hij niet met een schep net gevangen, maar met een verhuislift, of niet?
23: Hij wil niet zeggen waar hij hem heeft gevangen, want anders gaat iedereen daar vissen. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij wil alleen zeggen dat het in de buurt van Dodewaard was.
1: Ja.
23: En dan wil hij ook nog zeggen dat het dan in de Dorpstraat was, tegenover nummer 2.
16: Maar beesten zijn ook zwaar, hè?
1: Ja, niet.
23: Ja, en ik ben benieuwd hoe die dan op Tinder gaat staan. Want dat moet toch, met zijn grote vis.
16: Ja,
1: ja.
23: Heb je gisteren geleerd wat dat betekent? Als je grote vis hebt, heb je ook een grote...
1: Oh, zo. Dan heb je dat
23: geheel terzijde dit. Nee, maar dat heb ik gisteren geleerd.
16: Ah, je leert een hoop hier op vrijdagmiddag.
23: Zo is het.
1: Die link had ik nog niet gelegd. Maar een meerval van 2,49 meter.
23: Ja, daar kan je met veel mensen van eten.
1: Pas net niet in de airfryer, Nico, denk ik.

0: 9.
1: Zijn Suzanne en Freek bij Radio Noordzee, halverwege. Ze krijgen een docu, dat hoor ik net, van onze parlementaire medewerkster aan de andere kant van de tafel, van onze Liesanne, die alles op de socials bijhoudt, ook voor Noordzee. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Je werkt hard, Lies.
2: Dank je wel.
1: Keihard. Maar wat zijn nou, een documentaire?
2: Ja, ze gaan een documentaire uitbrengen over hun concertreeks in het Gelredome. Ja,
3: 10 stuks, toch? Of zo? Of nog meer?
2: Nee, 10 stuks.
4: Vanavond moeten ze ook. Ik mag hopen dat het dakje van het Gelredome dicht is.
1: 10 concerten, dat is geen reeks, dat is een invasie, hè?
3: Gewoon normaal, man.
1: Vanavond moeten ze ook weer aan de bak.
2: Ja.
1: Halverwege Suzanne en Freek, nou dat zijn ze nog lang niet.

0: het orkest een keer vergeten te zingen. Dus dan moet je gewoon even het voorzetje geven.
1: We staan hier altijd achter, hè? Staan ze te spelen.
0: Ja, maar daarom. Het is ook warm voor hen. Over een kleine week, jongens, is het zover. Komende donderdag, dan 4 juni, de Alpe d'Huez.
2: Ja.
0: Ja. Ah, dat is wel zo'n machtig mooi evenement.
1: Zeg dat wel.
0: En heel belangrijk ook, vooral natuurlijk. Vrachtwagenchauffeur Alex Verwij beklimt ook de Franse berg. Speciaal voor hem zijn er klompen gemaakt. Klompen? Waar hij dat mee gaat doen. Ja, klompen.
1: Nee, joh.
0: De wooden shoes. Wow. Ja, daar wil van alles over weten natuurlijk. Alex, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Eerst even met een vrachtwagen vol spullen en goederen naar Frankrijk. En daarna begint jouw sportieve uitdagingen.
3: Ja, dat klopt. Nou, we zijn eerst nog een beetje aan de gang met het opbouwen. Want nu staat er nog helemaal niks. En volgende week staat er een soort Hollands dorp. En ja, allemaal met 39 vrachtwagens zijn we nu onderweg.
0: Goh, man, wat is dat een kolonne.
3: Ja, eigen rijders die een paar weken omzet laten liggen. Een paar chauffeurs in loondienst die verlofdagen opnemen en zo verder. En ja, allemaal op het goede doel. De boel opbouwen om 4 juni naar boven te lopen.
0: Ja, en jij doet dat dan dus al 20 jaar lang? Doe je dat op klompen? Voor deze...
3: Ja, nou, even een kleine correctie. Ik loop al 20 jaar lang op klompen. Maar ik heb hem 2 keer de Alp opgelopen. 1 keer zonder klompen en 1 keer met klompen. Ja. Ik denk, dat moet dat kunnen.
0: Ja, ja, ja.
3: En inderdaad, dat was ook zo. Alles deed me zeer, behalve mijn voeten.
0: Dat is toch ook wat? Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Het is een extreme tocht van 14 kilometer, 21. Haarspeld bochten, volgens mij loodzwaar. Maar heb je dan de klompen, heb je ze een aanpassing gegeven? Waardoor nee, komt het dat je voeten geen zeer doen dan, Alex?
3: Die klompen gaan eigenlijk naar je voeten staan. Die zolen, die slijten wat. En dan lopen ze eigenlijk ideaal. En ze ventileren als een gek. Die moeten wel volle sokken in aan.
0: Ja.
3: En ja, ik heb altijd last een beetje van warme, zweetige voeten. En met klompen heb ik nooit geen last. Het ventileert gewoon lekker. Dat is ideaal.
2: We moeten eigenlijk allemaal weer terug naar de klomp.
1: Eigenlijk wel.
3: Nou, eigenlijk wel, maar de meeste knocken af na een maand. Want dan denken ze, het gaat zeer doen. Terwijl als je dan nog een maandje aanplakt, dan krijg je wat eelt op je vreef. En dan is er helemaal niks meer aan de hand. Dus dat heb ik 20 jaar geleden. Door ervaring heb ik dat geleerd. Dat, als je er eenmaal aan gewend bent, dan wil je eigenlijk niks anders. Privé loop ik altijd op klompen, zeg maar.
0: Ja, Nico wil even weten of ze er ook van Louis Vuitton zijn.
2: Zeker. En kan ik die dan op eigen houtje halen?
3: Nou, ik haal ze altijd bij een klompenmakerij, maar die worden steeds minder. Want je ziet eigenlijk steeds minder mensen op klompen lopen natuurlijk. Dat is op zich wel jammer. Maar ik moet zeggen, als je de Alp ermee oploopt, dan heb je bekijks genoeg.
0: Ja, natuurlijk. Maar hoeveel kilometer per uur loop je gemiddeld op die klompen dan als je die steile helling op?
3: Ja, eigenlijk net als dat ik gewoon loop. Als iedereen loopt op normaal station, normaal tempo.
0: Ja.
3: Ja, dan gaan met die klompen gaat het net zo snel, zeg maar.
0: Ja,
3: dat is gewoon. Ik voel niet eens dat ik ze aan heb, bij wijze van spreken. Dat is gewoon ideaal.
0: Wat is de grappigste reactie die je ooit kreeg nadat je over de finishlijn kwam op die klompen?
3: Nou ja, dat moet ik wel zeggen. Ze beschouwen je soms als een boertje, zeg maar.
0: Ze
3: associëren dat met een bepaalde bedrijfstak. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik kom van het platteland, dus ik vind het helemaal niet erg om zo genoemd te worden. Dat maakt me allemaal helemaal niet. Daar moet je boven staan. Dat maakt me ook totaal niet uit. Maar ik vind gewoon, de reacties zijn, ik moet zeggen, altijd wel positief. Het is gewoon, iedereen vindt het wel wat hebben. Dat is het mooie ervan.
0: Volgende week doe je het als deelnemer om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Je loopt de berg niet alleen op. Vrouw Gerrie Kleinzoon Pepijn beklimmen de Alpe d'Huez ook.
3: Ja, dat klopt.
0: Vele acties, een hoop geld binnenhalen. We gaan je komende donderdag
3: Ik loop mezelf op het sushi, zeg maar. Dat is een dag ervoor voor de vrijwilligers, zo gezegd. En Gerrie en Pepijn, die lopen hem op de dag zelf. Die hebben ook een eigen teamnaam, Pepijn en Gerrie. Dus sponsor vooral.
0: We gaan je volgen, Alex, komende donderdag.
3: Helemaal goed. Okay, helemaal goed.
0: Hoi.
3: Yo. Hoi. Tot de. Hoi. Je hoort het in

0: zijn de helden uit de jaren 70, want dat waren ze destijds op het Songfestival. Al die mensjes van Teach-In die toen wonnen.
1: Wonnen, jazeker.
0: Ja, wonnen met Dinge Dong in de middagshow op Radio Noordzee. Over winnen gesproken. Volgende week maak je de hele week kans op tickets voor het concert van Kido van de Graaf.
2: Het zijn niet zomaar tickets, hè? Nee, wat voor tickets dan?
0: Nee.
2: Allerlaatste.
0: Ja, ja, dat is heel hard gegaan. 27 november, AFAS Live in Amsterdam.
2: Zo.
0: En hij komt de allerlaatste tickets zelf brengen komende maandag.
1: Oh echt?
0: Nou, is dat er niet het enige?
1: Een goede gozer is het.
0: Het is een fijne gozer. Vanuit Den Haag stapt hij het autootje, komt hij hier naartoe rijden. En dan onder het armpje een paar van die tickets. AFAS Live, 27 november. Tudoe.
1: Zo kan het ook.
0: En over Kido gesproken, je hoort hem nu op radio.

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Pap, wat doe je?
9: Ik ben een vakantie aan het boeken.
8: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
9: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
8: Lekker!
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arts saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Lidl, Lidl deals.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Ja, Van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht het ook al, toen bleef het rustig. En er is nu al gedoe over de Schatkamer, het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online ging. Er zijn programma's weggehaald, omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Het zou gebeurd zijn op verzoek van de makers. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 67 vertragingen nog op deze vrijdagmiddagspits. De drie belangrijkste die krijg je nu. Een lange op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging inmiddels ruim 1,5 uur. De A27 Utrecht-Gorkum voor een ordeloos 40 minuten. En de laatste van dit moment is de A50. Arnhem-Os voor de Takitusbrug. Daar is je vertraging 1 uur.
0: 200% puur Holland.

0: op Bob en Mo.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: En kan je nog niet even blijven zo vlak voor het weekend? Heerlijk. De stemming hangt er in het Huis van de Hollandse Hits ook lekker bij. Zometeen, over ongeveer een half uur, komt die belangrijke envelop de studio weer binnen. Verzegeld en wel, die mogen we dan voorzichtig openmaken.
3: Het staat in het moment waar ik wel naar uitkijk, ja, maar ook tegenop kijk. Want de spanning is om te snijden.
2: Daarin zit dus de naam van de hoofdpersoon, of personen, ja, ja, die volgende week op de radio de Hollandse Hitflits zijn.
4: Weten jullie het al?
2: Nee, weet niet. Dat is altijd het moment dat er even hard gewerkt moet worden. Want dan maken we hem open, dan zien we die naam. En dan willen we ook, dus zeg maar, die ga je nog even verrassen met een telefoontje.
4: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
4: Ik ben zo benieuwd wie het is.
2: Nou, Laura heeft inmiddels de VES opgezet, de Turkse VES.
5: Ja, mooi. Ja, is dat die beeldig? Ja, dankjewel. Ik krijg alleen maar complimenten hier. Ja. Ik ga hier vaker zitten.
2: Ja, dat is sowieso een gezellig idee.
5: Echt goed voor mezelf vertrouwen.
2: Maar wij moeten die af en toe opdoen, omdat wij in de eerste week van november op thema travel muziekreis
4: gaan.
2: Met 400 gezellige gasten en 30 Nederlandse artiesten.
4: Ja.
5: Zo.
2: Dus wij hebben vorige week al zo'n mooie reis cadeau mogen doen. En toen zat de winnaar zat zeg maar in de VES, in plaats van de Hoge Hoed.
3: Maar ik moet nu wel zeggen, nu wij Laura met de VES op hebben gezien,
2: willen we je ook wel meenemen.
3: Dan staan wij wel voor joker straks.
2: Kunnen we je, maar moeten jou ook meenemen? Want dat slaat helemaal nergens.
3: Ja, als wij dat ding opzetten, dat slaat nergens op.
2: Even kijken naar het bijzondere nieuws van vandaag. Automobilisten moeten volgend jaar nog dieper in de buidel tasten voor verkeersovertredingen.
4: Maar waarom?
2: Nico, jij houdt zeg maar naast dit programma houdt er nog een autopodcast op na.
4: Dus meer, onder andere.
2: Ongetwijfeld zul je het al een keer gehoord hebben. Het kabinet verhoogt de boetes. Bellen, appen achter het stuur, dat gaat meer dan €450 kosten.
4: Ik kreeg eindelijk mijn boete binnen van vorig jaar zomer, dat ik iets hard gereden.
2: Oh, ja, hoe?
4: €1400.
5: Oh.
3: Ja, maar oké, maar dat staat toch niet in contrast met bijvoorbeeld bellen en app achter het stuur. Ik bedoel, die nieuwe auto's tegenwoordig. Als je een ventilatierooster in je auto open moet zetten, dan moet je via 30 minuten op je touchscreen.
2: Ja.
3: Dat mag wel. Maar als je dat ding aan je oor hebt, dan heb je €450 aan je box hangen.
2: Nee, daarom waarschuw ik alvast even. Ik bedoel, een gewaarschuwd mens stelt ze over het algemeen.
3: Voor twee.
2: Dus daarom, kijk, dit programma geeft je de mededeling alvast even mee natuurlijk.
3: Heel goed.
2: Duimpje omhoog naar je partner. Inderdaad, kost je gewoon volgend jaar evenveel als een nieuwe PlayStation. Dat is gewoon koekoek.
4: Ja, slaat nergens op.
2: Nog even wat anders. Weekje of twee denk ik nog naar het WK toe, toch?
3: Zo twee weken.
4: Zo kort?
3: 14 juni speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Dallas.
2: Ja. Ja, wat is maandag 1 juni, Nico?
4: Ja. 2010 speelden ze ook de eerste wedstrijd tegen Japan. Of de tweede.
2: Okay.
4: Toen hebben ze bijna gewonnen, dus we worden gewoon weer wereldkampioen.
2: Ja, dat is een logische analyse.
4: Toch? Hey. Ja, dan kan je even bij mij aankloppen.
2: Ja, voor meer sportieve tips kun je Nico altijd volgen.
4: Bel me maar.
2: In een geheime loods ergens in Nederland leggen supporters van talloze verschillende voetbalclubs.

0: laatste hand aan het grootste oranje spandoek ooit ter wereld gemaakt.
1: Zo.
0: Gigantische handgeschilderde megaproject is speciaal gemaakt natuurlijk voor het aankomende WK. De officiële onthulling van het spektakelstuk zal plaatsvinden op woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Ik denk dat dat de uitzwaaiwedstrijd van Oranje is, dat ze het dan onthullen.
1: Ja.
0: Dan gaan we het zien. Tot die tijd blijven de rollen doek strak opgerold en onder bewaking liggen. We mogen er nog niks over weten.
1: Mm.
0: Hoe groot, wat erop staat.
1: Ben benieuwd.
0: Allemaal geheim.
1: Ik vind het best spannend, moet ik zeggen.
0: Ja. Geheim, allemaal geheim.
1: Echt.
0: Er is daarbinnen meer diplomatieke spanning dan bij de Verenigde Naties, denk ik. Even een keer de opmerking over de kleur wit. En de derde wereldoorlog breekt uit. Dus je bent gewaarschuwd.

0: Dessel, die een deze dagen in het huwelijksbootje stapt. Waterpas op Radio Noordzee in de middagshow. Gisteren, wat gisteren, Nico, jij was hier gisteren niet. Tot op vrijdag ben je hier, maar gisteren hadden wij echt ongelooflijk leuk bezoek van... Oké, ik geef je een hint.
1: Ja?
0: Shalalali, shalalala.
1: Sieneke!
2: Ja!
0: Sieneke,
1: Sieneke. Wat een ongelooflijk leuke vrouw is dat.
2: Ja. Geloof ik wel, ja.
0: We hadden helaas geen draaiorgel in de studio. We hadden wel een drankorgel. Kobus was er wel gelukkig. Dus dat maakte een hoop goed. Maar wat een ongelooflijk lieve mevrouw is dat. En ze heeft een puikennieuwe tune afgeleverd.
2: Ja. Puikennieuwe tune?
0: Ja, zeker. Die heeft ze gisteren gelanceerd in het Huis van de Hollandse Hits. En wij hebben haar beloofd. We zullen hem zo vaak als mogelijk draaien in ons programma.
1: Dus tot 7 uur.
0: Dat is

0: natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
12: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
24: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
23: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
25: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
26: Peugeot. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling... 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: 1 minuut over 6:30 in de middagshow. Ja, we waren net even buiten aan het kijken in hoeverre het al losgaat.
26: Dat zou zo'n beetje nu moeten gaan gebeuren. Dat wilden wij zien.
7: Kijk, we hebben Laura speciaal gevraagd vandaag om alle modellen een klein beetje in de gaten te houden.
26: De weermodellen.
7: Ja, de weermodellen natuurlijk, Laura. Ja. Hoe staat het ervoor op dit moment?
27: Ja, nou ja, er trekken inderdaad... Ik heb even de radar ervoor. Ja? Er trekken inderdaad al wat buien over het land, ja. Nou. Die ook wel stevig uitpakken.
26: Nou, bij mij in de buurt was het hommelus.
27: Ja?
26: Ja, er is de bliksem bij de zeilboot van de buren is in de mast geslagen. Alles kapot, rook, vuur, mast naar de Filistijnen.
7: Nee, dat moet je niet hebben.
26: Nee, buurt heb je van drood.
7: Nou, we hebben alleen natuurlijk de hele middag naar vreedbuienradar zitten kijken... en zagen alleen maar bitterballen, maar het gaat nu buiten ook nog eens even een keertje met mensen. Ja, niet normaal.
28: Radio Noordzee, verkeer.
26: 67 vertragingen staan er nog. Dit zijn de 3 belangrijkste A2, Utrecht en Bosch voor Waardenburg. Nog steeds die auto met pech die ervoor zorgt dat je een uur en een kwartier langer onderweg bent. Het is ook druk op de A12 Lunetten Den Haag voor Woerden. De parallelbaan, daar is je vertraging ruim een uur. En de laatste van dit moment is de A50 Arnhem-Os voor Valburg. Daar heb je 39 minuten vertraging.
7: 2 minuten over 6:30, vlak voor het weekend.
28: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: Met onze Nicola Ruijs.
29: Ja, een gevangene, weet je dat nog? Die 2 maanden geleden ontsnapte bij het ziekenhuis in Roermond.
26: Oh ja.
29: Bij zijn bewakers wegrende. Die is opgepakt in Düsseldorf, in Duitsland was hij. Hij was al die tijd spoorloos. Wat hij gedaan heeft in de tussentijd, dat weten we niet. Maar hij zit weer veilig achter slot.
7: Je hebt het toch lang wel behoorlijk lang volgehouden.
29: Ja, 2 maandjes. Ja,
26: en dat in een tijd dat overal camera's hangen, je overal te volgen bent. Ik vind het echt knap.
29: Goed nieuws.
26: Ja.
29: Dus hij moet meedoen aan dat Hunted.
26: Ja. Oh ja, jachtseizoen.
29: Ja, hartstikke leuk.
26: Most wanted.
29: De grasmat van de Kuip, die kennen we natuurlijk allemaal. Hè. De Kuip, het Feyenoordstadion. Ja. Dat is na ruim 10 jaar is dat van de troon gestoten... als beste voetbalveld van Nederland.
7: Oh, het is een nieuwe grasmat.
29: Ja, het is zeker een nieuwe. Maar even kijken, want de aanvoerders uit de Eredivisie... die zeggen dat het veld van PSV het beste is.
7: Oh, okay,
26: En straks wordt het nog beter hè, met het nieuwe stadion wat ze willen gaan bouwen.
29: Is dat zo?
26: Ja.
29: Maar PSV moet een beetje normaal doen, want de rest wil ook een keertje winnen.
7: Ja, maar dat ligt niet aan PSV, als wel aan andere clubs, Nico. Die
29: heb jij ook een
7: misschien
29: punt?
7: Wat hebben laten liggen hier of daar.
29: Ja, ik ga gauw verder. Feyenoord is gewoon tweede. En Ajax, toch nog ergens op een treetje, derde. En dan wil je ook weten, wat is het allerslechtste grasveld? Nou,
26: ik denk het Cambuurstadion.
29: Fout.
7: Ik heb geen flauw
29: idee. Telstar natuurlijk.
26: Telstar.
29: Ja, die hebben dat hadden ze een paar dagen van tevoren... hadden ze het uiteindelijk gemaakt met verwarming en zo erin.
7: Ja, ja.
29: Dus gek verhaal uit Frankrijk komt dit. Bij een 70-jarige Fransman zijn bij toeval 42 dode katten gevonden.
26: Hey.
29: Ja, ze lagen allemaal keurig opgestapeld in de diepvriezer en in de koelkast.
7: Oh.
29: Ja, die man die werd opgepakt en die zei van... nee, maar ik heb de dieren helemaal geen kwaad gedaan, echt niet.
7: Nee.
29: En het onderzoek wijst ook uit dat er ook helemaal geen sporen van geweld waren... en dat die katten pas na hun dood in de vriezer waren gelegd. Ze zijn ook niet verhongerd of op wat voor manier. Dus het is een heel gek verhaal. Waarom die man het allemaal heeft gedaan, dat weten we niet.
7: Nou, dat is echt een raar verhaal.
26: De katten. 42 doel is katten. Wat moet je daar nou mee?
29: Het zijn grote vriezer. Hoeveel frikandellen kan je daarvan maken?
7: Nou, een heleboel.
26: Dat
7: weet je wel lastig als het gaat om beesten, zeg maar.
29: Ja. Deze waren al dood, dus
7: dat scheelt. Nou ja, goed, dat wel natuurlijk, maar toch, weet je. Zeg. Beesten hebben ook gevoel, hè, zeggen ze dan.
29: Zeggen ze. Ja. Behalve vissen.
7: Zeg, wat hebben we nog meer vandaag in het nieuws?
29: Nou, de schatkamer.
7: Ja,
29: die kennen wij, hè. Dat is dat grote online archief van beeld en geluid... waar alles over in staat. 700.000 shows en zo.
26: Ze zijn nog steeds aan het uploaden ook.
29: Ja, nee, ik zat te kijken en toen dacht ik dat er bij mijn familie... dat er geen toestemming was gegeven. Dus dat heb ik hoogstpersoonlijk Eppo gebeld.
1: Eppo?
29: Hap, dat mag er allemaal in.
7: Okay. Oh, wat goed. Ja, maar even voor de duidelijkheid, jouw vader Willem Ruis heeft natuurlijk een rijke televisiegeschiedenis. Ja. Nico, laten we daar eerlijk over zijn.
29: Dus daar kan je nu ook naar kijken. Maar je kan ook kijken naar Jiske Vet. Alles van Jiske Vet, van Michiel Romein.
7: Crediteuren.
29: Bijvoorbeeld Kees Prins en Herman Koch. Maar er zijn dus afleveringen eraf gehaald, omdat er kwetsende grappen in zouden zitten.
7: Dat past niet meer in de tijd.
29: Natuurlijk. Michiel Romein die zegt van jongens, doe nou even normaal. Het zijn gewoon grappen die destijds gewoon konden. En hij zat niet bij de Hitlerjugend of zo. Nee. Heeft gewoon grapjes gemaakt. Ja. Hij vindt vooral dat je oude programma's ook moet bekijken in de tijd waarin ze gemaakt zijn. En hij kreeg het is een maandje geleden of zo, kreeg hij nog een hele belangrijke oeuvreprijs voor Jiske Vet.
1: Klopt.
29: Toen heeft hij ook wel gezegd van kom je terug? Nee, wij kunnen onze grappen niet meer maken.
1: Nee, dat kan niet meer. Dan staan ze aan de lopende band bij het loket.
29: Jongen, maar als je dit dan weg... Dit is hoe het was.
7: Ja, het was.
29: Laat het nou gewoon. Dat is hetzelfde als dat je standbeelden gaat omduwen. Ja. Van
1: straatnamen weg gaat halen.
29: Ja, dan ben je echt dat wel zo een, was het toch.
7: Dan ben je echt wel een sokkel als je dat doet.
29: Ben je echt een sokkel.

0: Jee, Robert van Emert en Donnie. Even kijken, de geheime entertainment hotline is aangesloten volgens mij.
1: Oh, echt?
0: We hebben hem aangesloten. Het is namelijk zo dat de Haagse politie al lange tijd zoekt naar een man die ervan verdacht wordt overal in het land de gezelligheid op brute wijze te verhogen.
1: Verhogen?
0: Ja, hij is de muzikale achtbaan zonder remmen.
1: Hè?
0: Dames en heren, Kino van der Graaf!
2: Ja, wat een heerlijke intro weer. Kan je die eens naar mij toesturen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik wil hem ook wel voor je inspreken, hoor.
2: Ja, leuk.
0: Ja, gaan
2: leuk.
0: We doen. Nou, nee, je komt, leuk. Sorry, je bent hier maandag, dus dan gaan we dat wel even regelen.
2: Ja, top.
0: Zeg, in een tijd waarin de agenda's overvol zitten, iedereen voortdurend druk bezig is, wil jij met jouw nieuwe tune een duidelijke boodschap afgeven? Durf af en toe even op pauze te drukken. Boek die vakantie waar je al maanden over twijfelt. Of breng dat spontane uitstapje en laat gewoon de dagelijkse sleur even achter je.
2: Precies. Ja.
0: Nou, leuk gesprek. Ja, dankjewel. Fijne
2: avond. Dit was het. Joejoe.
0: Maar Kino, even eerlijk. Welke verplichting zeg jij het liefst zelf af?
2: Nou, ik heb zelf echt een hekel aan van die verplichte nummertjes als een VVE-vergadering.
0: Oh,
2: of
0: ja,
2: een verjaardag of zo, waar je totaal niet op zit te wachten, maar van je denkt, oh ja, ik moet er toch even langs.
1: De 50ste trouwdag van de buurt, zus van je tante.
0: De buurtbarbecue.
2: Ja, dat, de buurtbarbecue. Ja,
0: oh, de kinderen. Oh.
2: Precies, de ouderbijeenkomst van school, dat soort dingen. Oh, man, laat mij met rust, joh.
0: Best veel. Maar wat zijn voor jou, zeg maar, de onmisbare ingrediënten voor een dan wel perfecte dag? Een echte ciao, doei, adios vakantiedag.
2: Voor mij is dat echt een zonnetje.
0: Ja.
2: En dan hoeft het echt niet bloedheet te zijn, maar gewoon laat dan gewoon dat zonnetje lekker schijnen.
0: Mm.
2: Een lekker ijsje ergens halen.
0: Mm.
2: En dan kan ik daar ook van genieten om dat helemaal in mijn eentje te doen op de motor. Ik ben gek op motorrijden en een leuke route uit te stippelen en lekker zo. Maar ik vind het ook heerlijk om met mijn gezin op pad te gaan. Met de bakfiets, lekker kneuterig.
0: Leuk.
2: Naar het strand fietsen, daar een ijsje halen en weer terug. Daar kan ik ook echt van genieten.
0: Maar heb jij een ultieme droombestemming waar je blind een ticket naartoe zou boeken eigenlijk?
2: Ik wil heel graag naar Amerika.
0: Ja,
2: daar ben ik als kind 1 keer geweest. Maar ik wil heel graag daar ook met mijn dochter een keer naartoe. En dan het liefst California, Las Vegas, die kant op, zeg maar.
0: Als wij nou zometeen ciao, doei, adios draaien, welk drankje zou daar het beste bij passen dan? Een zomersdrankje, wat vind jij?
2: Ik vind, als je dan toch zomers... Het is wel helemaal van nu, hè, die stelts.
1: Stelts.
0: Lekker wel.
2: Ja. Dat is wel helemaal van nu. Dus die zou ik erbij optrekken.
0: Oké, doen we er een stelts bij.
2: Ja,
0: nog even het kort, hè, maar we gaan het er maandag wat uitgebreider over hebben. Het gaat ongelooflijk hard met de tickets voor 27 november. Dat hebben wij de hele week al geroepen. Jouw concert in Avans Live. Jij komt maandag, kom je hier naartoe met onder je arm de allerlaatste tickets. Hè. Dat is wel
2: Klopt.
0: Een feit. Ja, goed man.
2: Klopt, we gaan die aankomende week gaan we die bij jullie weggeven eigenlijk.
0: Gek.
2: Dat zijn de allerlaatste tickets die we hebben. En daarna is het gewoon vol. Dan is het echt oproep.
0: We leven in een maatschappij waarin een burn-out of een overprikkeling helaas normaal is. En ja, dit is toch mooi even een maatschappelijk statement om beter op onszelf te letten. En omdat dit jou zo'n mooi mens maakt, hoort het hele land deze track extra, extra veel. Want ciao, doei, adios is ook volgende week de Hollandse Hitparade!
2: Hop,
0: dat is er weer eentje. Lekker man.
2: Fantastisch. Nou, super.
0: We gaan hem lanceren nu op dit moment. Wensen we jou een mooi weekend. En zien we elkaar maandag, Kido.
2: Tot maandag.
0: Ciao.
2: Gezellig, mannen.
0: Doei. Adios. Ciao. Doei. Adios.
2: Adios.
3: Radio Noordzee. De Hollandse Hit.

0: Helemaal de Lulu. Roxy Dekker gaat dan bij Radio Noordzee.
1: Oké.
0: Zometeen over een kwartiertje, 20 minuten. Kans op de prijzen. Tenminste, als je meespeelt met de quiz. Makkelijke vraag. Moeilijk antwoord altijd. Dat wel.
1: Het is vrijdag.
0: Het is te doen. Het is vrijdag. Het is te doen.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
1: Echt serieus?
5: Oh,
1: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Altap.
3: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling, de affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
8: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Het heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. En het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos naast Thailand kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en gehoopt wordt dat de anderen snel volgen. De mijnwerkers die op zoek waren naar goud zitten al zeker een week vast. De grot liep onder water door zware regenval. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen, vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag, 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee, verkeer.
4: Nog 46 vertragingen deze vrijdagavond. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Lunetten Den Haag voor Woerden. Daar is je vertraging 49 minuten. De A13 Rijswijk Rotterdam voor Rode Reis. Er liggen voorwerpen op de weg. Daardoor is je vertraging 55 minuten. En de laatste van dit moment is de A28 Amersfoort Zwolle voor Brugkaterveer 2. Ook daar voorwerpen op de weg. En je vertraging 37 minuten.

0: tong op de grond hebben we de eindstreep weer gehaald vrijdagavond.
1: Het ging allemaal weer net.
0: We deden al twee uurtjes lang alsof het een soort van zo was. Maar nu is het echt. Nu is het echt weekend. Heerlijk gewoon. Oh. Verstand op nul. Dan hadden we dinsdag volgens mij al. Zometeen jouw kans op de mooie prijzen. We hebben de klomp vooraan de sleutelhanger. Ook de koffiebeker, de mok van Mokkoning. Die moet je natuurlijk wel even verdienen. Dus zometeen is het handig als je jezelf opgeeft voor de quiz. We zullen zometeen de quiz even uitleggen. Nog even wat anders. 14 dagen, Nico, tot het WK.
1: Ja, het schiet op, hè?
0: Japan is de eerste tegenstander.
1: Ja.
0: Volgens mij zitten we qua tijd nog wel gunstig. Is dat
2: 10 uur.
0: In de avond, ja, 10 uur.
1: Dus eentje 10 uur, eentje om 1 uur s'nachts. Ja, dat is 7 uur.
2: Ja, dit is om 10 uur de eerste.
0: Volgens mij is die derde poolwedstrijd s'nachts om 1 uur.
2: Ja, klopt.
0: Dat is
2: leuk.
0: De derde wedstrijd. Maar dan blijven we lekker met z'n allen op. En,
1: tuurlijk.
0: Weet je, de cafeetjes mogen wat langer open blijven in Amsterdam.
1: Gelukkig
0: dus
1: maar.
0: We daar ook lekker hangen met z'n allen. He, dus leuk, hele land weer oranje kleur. Heb je er zin in?
1: Ja, tuurlijk man.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch. Ja. Leuk jij?
2: Voetbal, dat maakt me niet zoveel uit. Maar die saamhorigheid, gewoon met je vrienden, dat is wel leuk, toch?
0: Ja. Ronald de Boer wil dat de WK-selectie wegblijft van social media.
2: Oh ja.
0: Volgens Ronald brengt het te veel negativiteit en afleiding met zich mee. Wat de focus van de spelers ernstig kan verstoren, zeg maar. Op het hoogste podium, dus als je op het WK speelt.
2: Ah, ik snap het. Ik bedoel, als je op social media kijkt, dan zijn er 17 miljoen bondscoaches.
1: Ja.
2: Er wordt nooit een keer gezegd op social media: hé, maar dat was een goede paas. Nee, het is altijd slecht. Het is altijd verkeerd. Ja, ga dan het volgende wedstrijdje maar weer spelen.
0: Ja, is ook zo. Ik zag trouwens de echte bondscoach net
1: over. Ja, loopt hier.
0: Is die nog niet in Amerika?
1: Dus je hebt hem meteen gevraagd over Joey Veerman.
0: Nou, nee,
1: dat
0: heb ik hem even niet. Want ik moest even zijn vrouw naar het toilet begeleiden. Want
1: Martina.
0: Ik kon hem niet vinden. Dus ja, die heb ik even geholpen.
1: Leuke vrouw, hè?
0: Ja, dat maakt mij een mooi mens, vind ik.
1: Ja. Je bent ook van binnen. Ja.
2: We hebben het altijd al gezegd.
0: Nee, maar luister, social media kan je de wedstrijd kosten. Dat is wat hij zegt, hè?
2: Ja.
0: Gelukkig hebben we daar historisch gezien geen social media voor nodig, meneer de Boer.
1: Kunnen wij ook best zonder.
0: Een gemiste penalty in 1998.

0: IJzen te komen graaien vanwege het mooie weer de hele week al. Spelen we deze week de Renéder Popquiz met zomerse hits, Laura. Dat moet jij goed doen, dat we alleen maar zomerse pokoes...
1: Dat doet mijn hart sneller kloppen.
2: Dat is een beetje warmte.
0: Gewoon, dat is een beetje lekker. Al sluiten we de week natuurlijk nu wel een beetje raar af, hè. Want het gaat tekeer, het regent een beetje. Het gaat onweren ook, hè, zei je.
1: Ja, er trekken echt stevige onweersbuien over.
2: Geen ruimte voor de zon. Maar als je het moreel gewoon een beetje hoog houdt, dan komt het vanzelf allemaal weer goed.
0: Dat zo is het. Toch? Je moet het altijd positief blijven bekijken. En we hebben altijd nog één zomerhit te gaan, dus wat dat betreft. Wie heb jij onder de loep gelegd vandaag?
2: De zangeres zonder naam met Het was aan de Costa del Sol, Mary Servaas.
0: Ja, het is zo warm dat het beter was om de zangeres zonder raam te vragen. Het was aan de Costa del Sol.
2: Ja, waar speelde de man op waar Mary smoor verliefd op was?
0: Laten we even je geheugen opfrissen om mee te beginnen.
3: Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Neder Popquiz. Hij speelde op zijn tingelingeling.
1: Ja, wat is die tingelingeling? Is dat A, zijn gitaar, B, zijn piano of C, zijn kunstgrasveld?
0: Oké, dat zijn de mogelijkheden. Gitaar, ja. Piano, kunstgrasveld.
1: Dat zijn ze.
0: Waar kun je het beste je antwoord achterlaten?
2: Ja, waar kan dat?
1: RadioNoordzee.nl, dan zie je jouw mooie verschijning staan met een fotootje. Daaronder staat een stuurbericht.
0: Oh.
1: Druk je even op, opent hier de WhatsApp en dan kun je gewoon A, gitaar, B, piano of C, kunstgrasveld insturen.
0: Ik was finaal verloren. Hij speelde op zijn A, gitaar, B, piano of C, kunstgrasveld. Laat me weten, je maakt kans op de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning en ook de klompjes voor aan je sleutelhanger. In de app van Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
22: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
23: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Vertrouwd sinds 1999.
0: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu! Everyone from left to right, van
1: Holland komt er al. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Twee minuten over 6:30. Ja, ze zitten toch. Dan willen we ook nog eventjes gebruik maken van haar...
3: Natuurlijk.
2: Professionele diensten, Laura.
1: Ja.
2: Gaan we een beetje een mooi weekend krijgen, denk je, of niet?
1: Ja, het weekend gaat wel heel mooi zijn, hoor. Zeker morgen, aan het begin van de dag. Echt zonnige periode. Temperaturen die worden ook weer op grote schaal zomers. In het zuidoosten wel kans op wat regen... en misschien ook wel weer onweersbuien. Maar ja, ik wil toch even wat aandacht vestigen op nu. Want we trekken op dit moment wel echt zware onweersbuien... met name over de oostelijke helft.
3: Oh.
1: Er is er kans op hagel, zware windstoot en ook veel regen. In een hele korte tijd kan echt 20 tot 40 mm neerslag vallen in een uur.
3: Oh.
1: En ik zat even naar de radar te kijken, maar de vlekken die zijn ook echt zwart en rood.
2: Oh, dus vet.
1: Ja,
2: bergen.
1: Ja, verschillende weersites.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oh, dus we zijn er nog even niet vanaf.
1: Nee, en ik zie ook foto's binnenkomen van omgewaaide bomen en blikseminslagen. Dus het is wel...
3: Hommeles.
1: Ja. Hommeles. Het is hommeles.
2: Dat land gaat helemaal mis.
1: Ja.
2: Gaat
3: Allemaal kapot.
2: Hey, wat fijn dat je even bij ons was, Laura.
1: Ja, dank jullie wel.
2: Dat was een grote eer. En doe dat vooral vaker. Als je in de buurt bent, kom lekker bij ons zitten. Dus
1: afgesproken.
2: Vinden we altijd leuk. Dank je wel, Laura.
4: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Ja, hier kan ik niet meer overheen. Vertel maar gewoon hoe het zit. 27 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Deil, een half uur. De A13 Rijswijk Rotterdam voor Rode Reizen liggen voorwerpen op de weg. Daardoor is je vertraging 3 kwartier. En de laatste van dit moment is de A27 Utrecht Gorkum voor Noordeloos. Daar is je vertraging een half uur.
2: En we huppen van het ene naar het andere hoogtepunt, mensen.
4: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: En kijk eens wie daar zit. Een ander zonnetje in huis.
5: Ja,
2: onze eigen Sandra.
5: Maar iets vrolijks aan. Hallo. Iets wel gekleurd. Ja, ik hou een beetje de mooie weer vibe hou ik vast.
2: Ja, dat is goed. Je ziet er zonnig
5: toch?
2: Uit.
5: Ja,
3: fuchsia is de kleur, denk ik.
5: Fuchsia, klopt. Ja.
2: Is dit ook de outfit die we vanavond gaan zien?
5: Nee. Dat wordt toch iets netters. Dit is wel heel kort.
3: Super mooi, toch?
5: Oh, ja.
3: Mooie kleur.
5: Jawel, maar het wordt net ietsjes netter.
2: Mag je dat zelf uitkiezen eigenlijk?
5: Je hebt wel een styliste, hè? Ja. En zij overlegt natuurlijk met je. En dan één keer in de zoveel tijd worden dan wat spullen aangeschaft.
2: Oh, wat
5: dus inmiddels dijt dat kastje wel uit. Ja, en kan je gewoon een beetje uitkiezen.
2: Oh, dat wij ook hebben hier.
3: Nee, die hebben wel, maar onze styliste is blind.
2: Ja. Hij staat
5: het. We zitten allemaal in t-shirts.
2: Ja, t-shirt.
5: Dat is ook prima. Lekker, toch?
2: Sandra, vanavond in Hart van Nederland. Wat kunnen we verwachten?
5: Ja, we hebben een ontzettend volle uitzending. We gaan natuurlijk ook aandacht besteden aan dat weer. Want er zijn allerlei festivals waar het nu helemaal naar beneden komt.
2: Oh,
5: kunnen ze doorgaan, kunnen ze niet doorgaan?
2: Ja.
5: Mensen in poncho's. Maar ja, ook wat serieuzer. De parlementaire enquêtecommissie is vandaag van start gegaan in Den Haag. De verhoren.
2: Ja.
5: Alles te maken met het coronavirus. Waar we natuurlijk redelijk onder gebukt zijn gegaan met z'n allen. Nou, de bedoeling is om te kijken van hebben we dat goed aangepakt?
2: Mm.
5: We, de regering en wat had er beter gekund? En wij hebben ook gesproken met Marcel Rekers. Hij werkte destijds op de IC als verpleegkundige.
2: Mm.
5: Hij is ook fotograaf. En hij heeft eigenlijk uit zijn ervaring en wat hij toen allemaal heeft beleefd, heeft hij vastgelegd in foto's. Het was natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Als je het allemaal weer voorbij ziet komen.
2: Ja,
5: die tijd op de IC, de mensen moesten op hun buik liggen. Mm. Want die hadden het heel benauwd. En ze dachten, mensen kwamen half dood binnen. Er mocht geen familie bij. Ze mochten alleen beeld bellen. Nou, als je dat fotoboek ziet, dan is het eigenlijk een soort bijna traumaverwerking. Maar het is heel indrukwekkend. Echt zeker het kijken waard. Ja, dan iets heel anders. In Nijmegen is er een beverplaag.
3: Beverplaag.
5: Een hele wijk wordt geteisterd door bevers.
2: Oh.
5: Die beesten die dijen maar uit. Het zijn er nu 7000 al. Nee. Niet alleen daar, maar in heel Nederland. Maar ze blijven maar jongen. En die gaan dus onder die huizen, onder die tuinen. In, ze graven gaten in dijken. En die huizen zijn letterlijk aan het verzakken.
3: Door de bevers.
5: Door die bevers.
3: John
5: die freaking bevers, ja.
3: Ja, dan waaien de bomen niet om, dan worden ze wel omgebeten.
2: Maar is het
5: Maar ja, je kan je niet voorstellen. Als ze zo'n gang graven, dat is gewoon 20 meter lang. Echt? En er zitten kamers in die gangen. Vet. En die zijn gewoon zo hoog dat een mens er kan staan.
6: Dat kan je verhuren als studenten.
5: Dus, ja, je zou denken, leuk beestje, die bever. Ja. Voor studenten.
6: Ja, hartstikke lekker. Wat nou woningnood?
5: Die gaan gewoon met z'n allen onder de grond leven. Ja, ja. Kan ook, ja.
6: Zo. Maar het zijn
5: met een zuurstofmasker. Wat?
2: Het zijn ook, ja, ik ben de enige die hier serieus is als andere trekking.
5: Ja, gelukkig. Ja, ja, ja, nee, we doen er grappig over. Ja. Maar als je net in die wijk woont, dan bouw je natuurlijk als een stekker. Dus die mensen die hebben zich nu verenigd en die willen dus dat de gemeente actie onderneemt. Want ja, dit kan zo niet langer.
2: Het zijn zulke beesten.
5: Het zijn enorme beesten. Ja, en dan nog wat grappigs, mag ik wel zeggen. Een kunstenaar in Amsterdam, Rini, die heeft de Gouden Koets nagebouwd. Daar is hij 6 jaar mee bezig geweest. En vandaag was het een soort mini-prinsjesdag in Amsterdam. Compleet met 6 Friese paarden en lakeien. En ook andere koetsen. En die, ja, ik dacht eerst van, nou, wat is dit weer voor gestoord verhaal? Maar ik heb net die koets zitten bekijken. Het is
6: goed
5: bizar
6: gedaan.
5: Goed. Ja. Het lijkt
6: het ging
5: echt
6: om die zijpanelen.
5: Ja, nou, die zijpanelen, nee, die heeft hij dan vervangen voor exotische dieren, staan er nu afgebeeld.
2: Bevers,
5: hij wilde
2: bevers.
5: Ze daar niet aan gaan. Bevers, ja. Maar het is, nee, ik moet echt zeggen, ook de Amsterdammers, en dit zijn toch redelijk nuchtere mensen, die waren echt onder de indruk. En ik heb ook echt zitten bestuderen. Nou, hij heeft het knap gedaan. Ik heb hem vaak voorbij zien komen.
2: Als iemand de Gouden Koets vaak heeft gezien, dan ben jij. Dus, en als
5: zeker,
2: jij onder de indruk bent, dan zijn wij het in ieder geval sowieso vanavond.
5: Ja, het is echt leuk wat hij heeft gedaan.
2: We krijgen hem te zien. Een
5: hele optocht door Amsterdam. Ja, je straks even kijken naar Hart van Nederland. Kwart voor 11 zie je mij en Mirella.
2: Ja, doen we sowieso.
6: Hoe laat nog een keer?
5: Kwart voor 11.
6: Ik ga kijken.
2: Sandra, dankjewel. Mooi.

0: was redden. Die vrouw zit hier heel serieus over het nieuws te praten.
1: Ja.
0: En dan moet ik moet toch wel serieus met haar omgaan.
1: Jij moet dat wel.
0: Jullie maken er weer een potje van. Dan,
2: nee, maar het was toch hartstikke slim.
0: Nee, het was hartstikke goed.
2: Van als er zo'n grote ruimte onder de grond zit waar mensen kan staan, daar kunnen dus ook studenten wonen.
0: Ja, zitten, ja. Nou ja, zoals je, ja, nou ja, zo is het ook eigenlijk natuurlijk.
2: Douchen doen ze toch niet?
0: Zeg, luister, deze klus moeten wij nog even klaren, want de popquiz staat uit. En ja, de prijzen branden ons in de handen natuurlijk. Daar willen we vanaf voordat het weekend begint. Oh, Loes, goedenavond.
3: Hallo.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
3: Ja, goed.
0: Ja, wat heb je gedaan?
3: Gewerkt.
0: Heb je hard gewerkt of was het echt een beetje op z'n vrijdags?
3: Nou, nee, echt op z'n gewerkt. Ik ben nu nog ben weer aan het werk. Dus,
0: wat doe je dan?
3: Schoonmaken.
0: Oh, ja. Hebben ze vies gemaakt allemaal?
3: Ja, het valt mee.
0: Oké, nou laat de boel. We gaan quizzen met je, Loes.
3: Oh, helemaal goed.
0: Het gaat over de zangeres zonder naam. Het was van de Costa del Sol. Ja, waar speelde die man op? Ik laat je de opdracht nog even één keer horen. Daar gaan we.
4: Radio Noordzee. René.

0: speelde op zijn tingelingeling, maar daar moet eigenlijk wel wat anders ingevuld worden. Wat denk jij, Loes? Is het een gitaar, een piano of een kunstgrasveld?
1: Een gitaar.
0: Gitaar. Even horen.
2: Ja. Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
3: Hij speelde op zijn gitaar.
0: Tingelingeling, ja! Nou, helemaal mooi gedaan. Jij krijgt thuis de Radio Noordzee Mok van Mokkoning. Daar laten we jouw naam opzetten.
1: Oh, dat is helemaal leuk.
0: Verder ook de klompjes voor aan je sleutelhanger. Wensen we jou een ongelooflijk leuk weekend. Ga je nog wat doen?
1: Ja, verjaardagen en familiedag.
4: Oh, familiedag.
5: Leuk altijd.
0: Maar verplichte nummers heb je af te werken, sorry.
1: Ja.
0: Nou, doe dat met heel veel plezier en dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, dankjewel.

0: is Mark Floor met Snelle op Radio Noordzee. En parkje, biertje, vrienden. Is eigenlijk het perfecte idee eigenlijk voor het komend weekend.
1: Ja, lekker.
0: Prima.
1: Lekker, man. Biertje erbij.
0: Niks mis mee. 18:52 en een beetje voorzichtig de pijp maar aan Maarten geven, denk ik.

0: De douane, een 69-jarige Franse toerist, heeft tegengehouden. Toen ze aan boord wilde gaan van een veerboot, agenten vonden 40 kilo zand, kiezels en schelpen die ze had meegenomen van de kust van Noord-Sardinië. Dat mag niet, Koek.
1: Dat mag niks meer.
0: Heeft u nog iets aan te geven? Nee hoor, alleen de helft van de Noord-Sardinië-kust. Wat een goed verhaal is dat. Nico, wat fijn dat je er weer was, jongen, vandaag.
2: Dat ik ook.
0: Maak er een mooi weekend van.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar Mad

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg en er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9-11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van de Graaf staat op vrijdag 27 november.

0: gaat.
1: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
3: Echt serieus?
6: Oh,
3: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
20: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
26: Dit is niet normaal meer.
27: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Een nieuwe grill. Op ons terras.
2: Sorry, het is WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Oranje fans

0: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
1: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
16: vliegtickets.nl.
15: Vertrouwd sinds 1999.
17: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
15: Vertrouwd sinds 1999.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AHA Barbecue Saté en Shastriek, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
19: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij credits.
20: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
3: normaal meer. De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
4: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de vierde ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: op radionoordzee.nl.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl,

3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi, zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
17: 200%.

0: Weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Direct.
5: Chef Special.
4: Jan Smit.
5: La Fuente.
4: Eada Borsato.
5: Hanna May. Mara Julia.
4: En Yves Berendsen.
5: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
6: Zorg dat je erbij bent.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal... zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. Alleen in Limburg nog kans op een buitje, verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon, alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: op radionoordzee.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Blijf toe aan de volgende stap. Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
4: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Vertrouwd sinds 1999.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Guido.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dorpsoutje.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.